0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

www.rtgslos.nl. rtgslos.nl. De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Zit van der Linde met het NOS Journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Suzanne Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Een goedemorgen, het is zaterdag 23 mei van het jaar 2026. Van harte welkom bij Kopwijzer. Wij zijn bij u tot 12 uur, ik geef u de onderwerpen tot 11 uur. We gaan met Randy Leper praten over het dorpspark in Willemsvoort wat eraan zit te komen. Waar dat is en hoe dat precies zo komt, dat horen we straks van hem. Aandacht voor de havendagen in Vollenhoven die dit weekend zijn, dit Pinksterweekend, tussendoor het lokale nieuws. En onze eerste gast is Jantina Drijfhout, ze zit al tegenover me. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fractievoorzitter van de ChristenUnie Steenwijkerland. Bijzondere tijden in afwachting van de te vormen coalitie. Je hoort her en der uit het land berichten van ja, daar is het geklapt, daar is het geklapt. Hoe schat jij in dat het in Steenwijkerland af zal lopen?
1: Ik denk dat dat er in Steenwijkerland binnenkort echt wel meer informatie, nieuws komt over een coalitie. Er zijn natuurlijk 4 partijen in onderhandeling op dit moment. Ik vind het niet mijn plek om daarover allerlei dingen te zeggen over wat ik daarvan wel gehoord heb. Het is hun planning en hun programma. Maar wat ik wel kan zeggen is dat we de coalitiepartijen, die zijn dus met elkaar in gesprek over wat ze willen bereiken de komende 4 jaar. Mm-hmm. En ze hebben afgelopen week de andere oppositiepartijen uitgenodigd om met hem mee te praten, om ook input te geven voor het coalitieprogramma. Dus we hebben de eerste contouren al gezien. En we hebben daar al op mogen reageren.
0: Oh ja, dat was niet de bijeenkomst waar jullie allemaal kwamen. Dat was via internet of zo.
1: Nee. Dat was gewoon bij wijze van met benen op tafel. Mm-hmm. Maar een sessie om langs borden te lopen en je input te geven. Daar hebben we ook om gevraagd. Hè. Dat heeft de informateur ook aangegeven. Van hoe ga je nou coalitie en oppositie ook met elkaar verbinden? En hoe hoor je elkaar ook? En dit is een van de manieren waarop ze al even in het voortraject met ons in gesprek zijn geweest. Dus een hele mooie vorm. Maar dat weerhoudt hun er uiteraard niet van om een eigen coalitieprogramma te schrijven. Waar we uiteraard ook weer op kunnen reageren. En op het moment dat daar iets in staat wat niet in de lijn ligt, wat de ChristenUnie graag zou willen, dan gaan we dat natuurlijk ook in vergaderingen helder.
0: Ja, maar dit allemaal zo beluisterend, is het heel aannemelijk dat het doorgaat.
1: Ik ga er gewoon vanuit. Ja, misschien dat er nog hete hangijzers zijn die wij niet kennen. Maar Steenwijkerland staat er natuurlijk wel bekend om. En dat is in het voortraject ook al veel vaker gezegd door alle partijen. Alle partijen kunnen op een of andere manier wel tot een samenwerking komen. Ook al is er heel veel diversiteit. Volgens mij was Jeroen van Duivoorde van de VVD die nog in een van de vergaderingen zei, eigenlijk was de vorige coalitiesamenstelling was ook wel een hele bijzondere als je kijkt. Een lokale partij, christelijke partij, een conservatieve of een rechtsere partij. En dan nog de PvdA erbij. Dat is ook een samenstelling waarvan je niet altijd zou zeggen dat
0: in de rest van Nederland minder voorkomt, laten we het zo zeggen.
1: Of landelijk, zeg maar. Ja. Maar op gemeentelijke politiek kun je heel ver altijd met elkaar komen. Ja. En we zijn in Steenwijkerland natuurlijk ook gewoon gewend dat het ook een stukje geven en nemen is als je met elkaar wil samenwerken. Maar er waren natuurlijk heel veel mogelijkheden en samenwerking gewoon mogelijk.
0: Ja, zeker. Dus we wachten het af. Maar de kans dat het doorgaat met de partijen die nu aan het praten zijn met elkaar, die is vrij groot.
1: Ik ga er wel van uit dat ze daar op dit moment goed met elkaar in gesprek zijn.
0: Welke dingen heb je namens ChristenUnie nog toegevoegd aan de borden en de quotes die daar waren? Dat je zegt van, daar wil ik toch echt als ChristenUnie nog heel graag een schepje bovenop.
1: Ja, ik vind me nu even een repeterende plaat. Omdat ik hem de laatste jaren heel vaak genoemd heb. En ook toen de informateur kwam met zijn voorstel. Maar voor de ChristenUnie is in ieder geval hartstikke belangrijk dat we een goed sociaal beleid hebben. Armoede minima beleid, dat hebben we nu op 130% staan. Dat willen wij echt behouden. Nou, ik heb in de vergadering een paar weken geleden ook al aangegeven dat ik dat in meerdere gespreksverslagen met de informateur ook heb zien terugkomen. Dus ik heb toen al gekscherend gezegd van, nou, volgens mij hebben we die al binnen. Ook even om te prikkelen, zeg maar. Ja. Dat is een van de dingen die wij erg belangrijk vinden. Maar blijven investeren. Blijven investeren ook in scholen. De unielocatie vinden we heel belangrijk. Nieuwe woonwijken, maar ook de Unielocatie en nieuwe scholen. Bijvoorbeeld in Sint-Jansklooster komt een nieuwe basisschool met twee scholen. Ja, dat vinden wij ontzettend belangrijk, dat je daar goed naar de verkeerssituatie kijkt en dat je echt de fietser of de wandelaar daar echt centraal zet. En als je nieuwe woonwijken maakt, dat je ook echt goed gaat nadenken van hoe kun je nou slim een fietser zo snel mogelijk dan in de binnenstad krijgen. Dat hij niet allerlei omwegen hoeft te doen. Dat je met een auto dan allerlei omwegen moet maken.
0: Ja,
1: prima. Maar dat je voor de fietsen gewoon hele slimme verbindingen maakt. Tussen wijken, tussen kernen. Dat vinden we heel belangrijk. En waar we het ook al over gehad hebben is het museum. De plannen voor het museum en voor de bibliotheek op de markt. Daarvan hebben wij ook in ons verkiezingsprogramma aangegeven. Van het is wel een hele kostbare... een kostbaar idee om een groot museum te maken in de spijkervetstallen. Mm-hmm. En dan een bibliotheek aan de markt. Terwijl wij echt zorgen hebben over, is die dan nog wel bereikbaar voor iedereen? En welke kosten gaan daar dan nog mee gemoeid? Dus eigenlijk hebben we ook al in het verkiezingsprogramma aangegeven van, je zou weer terug moeten naar de tekentafel om te kijken of je naar een ander plan kunt komen. En echt nog wel even kritisch kijken of de bibliotheek daar op een goede plek zit. Ik zou het echt heel mooi vinden. Hè? Je hebt heel veel steden waar de bibliotheek in de binnenstad zit.
0: Ja.
1: Met allerlei koffiehoekjes erbij. Je kunt een vergadering. Hartstikke mooi als dat kan. Maar ik vind ook dat die echt goed bereikbaar moet zijn voor mensen die slechter te been zijn, voor ouderen, voor moeders met jonge kinderen of vaders. Daar heb ik wel een zorgpunt op. Dus, maar aan de andere kant, we moeten ook iets met die panden aan de markt. Want ja, die zijn natuurlijk wel ontzettend mooi, ontzettend belangrijk. Dus dat we daar iets ook mee moeten doen, dat is ook wel duidelijk. Maar wat ons betreft, weer terug naar de tekentafel en weer een nieuw plan maken.
0: Mm-hmm, ja. Met de CPB en de coalitie wordt er vast naar dat museum nog wel weer opnieuw naar de tekentafel gegaan. Want die zitten daar wat anders in dan de andere partijen.
1: Ja, maar je zag in de verkiezingen al wel ook een beetje dat er al wel wat geschoven op werd. Dus ik ben wel benieuwd met wat voor een uitspraak de coalitie dus komt als het gaat om dat plan.
0: Ja,
1: ja, ja, dat is wel een hele belangrijke.
0: Er is nog geen uitnodiging waarbij het coalitieakkoord gepresenteerd gaat worden. Want ik zit echt. Ik dacht van, nou ja, dat is komende week. Maar dat is niet zo, hè?
1: Formeel nog niet. Nee. Nee,
0: maar
1: nee, we hebben natuurlijk ook wel na de verkiezingen zaten er wat. Hebben we even. Er waren ook gemeenten die hadden al gelijk in de eerste week, twee dagen na de verkiezingen, al een duidingsdebat. Dat lag bij ons al een weekje later. Ze zijn nu met elkaar in gesprek. Dus, ja. Maar ik denk dat we binnenkort wel iets daarover gaan
0: horen. Ja, nou vooral, ik zag ook het afscheid van de wethouders.
1: Klopt.
0: Dat ik dacht van, voor die tijd. We gaan toch niet dan in een tussenliggende periode hebben zonder wethouder? Ja, het kan wat niet kan.
1: Ik denk dat dat heel goed afgestemd wordt.
0: Dat denk ik ook.
1: En afscheid betekent niet altijd nog formeel de laatste werkdag.
0: Nee, okay.
1: Dus dat is natuurlijk ook...
0: Want dat is begin juni.
1: De afscheid van de wethouder, dat is volgende week. Nee, komende donderdag.
0: Oh, komende donderdag al. Ja. Ja, daar hebben mensen daar ook even op gewezen. Want het is best wel. Ja, je moet je wel opgeven.
1: Je moet je even aanmelden
0: iedereen,
1: in het gemeentehuis.
0: Iedereen is welkom.
1: Van Marcel Scheringa, onze wethouder natuurlijk. En Tijn Jongman.
0: Ja, nou mooi. Nou ja, mooi. Ze willen allebei zelf niet meer. Dus wat dat er gaat, mooi.
1: Nou ja, na 8 jaar is het ook, denk ik, een logische keuze om nu wel andere keuzes te maken.
0: We hebben elkaar al eerder gesproken na de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. En toen was je met een grote gezelschap. Alle partijen die deel hebben genomen, of een deel daarvan. Al geconstateerd natuurlijk dat jij alleen nu bent.
1: Ja.
0: Je hebt nog niet heel veel ervaring nu opgedaan. Want zo kort of zo lang is die tijd nou ook weer niet. Maar is het gevoelsmatig te doen? Of zeg je van, ik mis toch echt wel mensen?
1: Nou, gelukkig hebben we een hele mooie groep geformeerd al voor de verkiezingen. En daarom was het ook vond ik het enorm jammer dat we dus niet met 2 zetels door zijn gegaan naar de verkiezingen. Omdat er echt mensen klaar stonden om raadslid te worden en burgerraadslid. Dat is nu nog steeds zo. Althans, 2 burgerraadsleden. Dus komende Dinsdag is ook de beëdiging, de installatie van heel veel burgerraadsleden. Alle partijen mogen maximaal 2 burgerraadsleden laten installeren. En dat doen wij ook. Dus wij hebben 2 nieuwe burgerraadsleden die ook nog bereid zijn eventueel in de raad te komen, zeg maar. En dan hebben we daarna ook nog mensen die daar iets in willen betekenen. Dus we hebben heel veel achtervang en we vergaderen dus ook met elkaar. We hebben dus ook echt met z'n allen steunfractievergaderingen. Dus daar zitten we ook echt met een man of 8. Dus alleen sta je er niet voor. En het voordeel vind ik voor mezelf wel. Zelf 9 jaar ervaring als raadslid en daarvoor nog als burgerraadslid. Dan zit je er in je eentje wel anders dan dat je
2: heel helemaal
1: start
2: nieuw bent.
1: En dat nog niet hebt meegemaakt. Nee. Dus ik zit daar heel vertrouwd. En wat je ook zegt, van het is kort. We hebben net eigenlijk 1 vergaderronde gehad. Of misschien de 2e net, waar we nu in zitten. Ook het aantal stukken vanuit het college neemt natuurlijk iets af. Bepaalde stukken komen ook niet meer in deze periode. Nee. Dus ook dat is anders. En het is nu nog de overgang van de oude coalitie. En je weet dat de nieuwe partijen in onderhandeling zijn. Ja, daarna gaat die gewoon los. Dat is... Ja.
0: Welke burgerraadsleden komen erin van de ChristenUnie?
1: Geert en Leonard. Die worden aankomende dinsdag beëdigd. Onze nummer 2 en nummer 3 op de lijst.
0: Ook nog, hebben jullie dan de verdeling qua portefeuille, zeg maar, dat Geert op... weet ik veel, op cultuur. Nee, ik verzin
1: ja, we hebben de beide heren en ik zelf hebben natuurlijk wel wat voorkeuren. Mm-hmm. Maar wij moeten dat nog even officieel maken. En het hangt ook wel een beetje af van welke stukken op de agenda staan. Want je kunt wel zeggen van, ik wil graag portefeuille X, zeg maar. Maar als daar nooit stukken van op de agenda komen... het is ook de bedoeling dat je als burgerraadslid gaat ervaren hoe het is... om in die kring om mee te praten met de besluiten rondom Steenwijkerland. Dus dan kan het ook wel zo zijn dat we zeggen van nou, dan wisselen we wat portefeuille. Want je wil gewoon ook die ervaring hebben. Ja. Dat je de stukken voorbereidt en dat je in de politieke markt daarover ook je zegje kan doen. Dus ja, dat is altijd een beetje zoeken. Want sommige onderwerpen komen gewoon zo weinig terug. Ja.
0: Nee, dat is. Ja, nou, dat wachten we af. Wij zien ze vanzelf wel een keer voor de microfoon.
1: Ze willen ongetwijfeld hier een keer komen.
0: Ja, hier, maar ook tijdens de vergaderingen natuurlijk.
1: Geert is natuurlijk al een paar keer geweest met de debatten. Dus
0: mooi. We gaan even onderbreken met een stukje muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: We praten met Jantina Drijfhout, fractievoorzitter van de ChristenUnie Steenwijkerland. We hebben al een aantal zaken besproken, maar we gaan even naar de vergadering van aankomende dinsdag, waar de nieuwe burgerraadsleden worden geïnstalleerd. Twee ook namens de ChristenUnie. Wat op de agenda staat, je haalt het zelf tijdens de break eventjes aan, de ombudsfunctie. En wat houdt die precies in?
1: Ja, wij hebben al jaren geleden een ombudsfunctie ingesteld binnen onze gemeente. Dat was toen een ombudsfunctie sociaal domein. Dat was toen met al die wetswijzigingen en die hele stelselverandering. We zeiden, we vinden het belangrijk dat als inwoners ergens vastlopen in de gemeente, op het sociaal domein, dat ze een onafhankelijk iemand kunnen benaderen.
0: Dat is een tijd lang lokaal. Die mevrouw geweest. Ja, ik ben de naam even kwijt.
1: Irma van Beek.
0: Ja.
1: Die heeft dat gedaan. Dus dat, want we vinden het ook heel belangrijk. We hebben het continu ook over vertrouwen in de overheid. En dat je dan als inwoner naar een onafhankelijk iemand kunt gaan om even te kijken, hey, wat is hier nou gebeurd? En klopt het? Of kan iemand mij verder helpen? En het is helemaal niet dat de ombudsfunctie dus juridisch kijkt of het klopt. Hè. Het is geen bezwaar in beroep. Maar wel met je meedenkt. En wat de vorige ombudsvrouw in dit geval ook bereikt heeft, is dat ze heel laagdrempelig ook mocht adviseren in de organisatie, in de gemeentelijke organisatie. Dus als hij wat dingen zag wat toch wel of gek liep, is gelopen in de communicatie, dan wel in processen, of dat het toch wel ingewikkeld was voor sommige inwoners om iets te ontvangen. Dan kon zij ook in de organisatie met ambtenaren daarover spreken. En ze rapporteerde ook altijd naar de raad wat ze had gedaan.
0: Zij is goed bevallen, laten we het zo zeggen. Ja, toch?
1: Ze beviel goed.
0: Ja.
1: Ja. We zagen wel dat het aantal mensen die dus een beroep op haar deden, dat terugliep. Want zij, en daarmee geeft ook, dat is ook het succes geweest van de functie, zeg maar. Want zij heeft heel veel dingen geadviseerd om te veranderen. En ze gaf ook aan van, je ziet dus dat nu heel goed staat, maar er kwamen steeds meer andere vragen binnen. Dus niet alleen op sociaal domein, maar ook
0: precies.
1: Over ruimtelijke ordening. Maar ook multi-problematiek, zeg maar. Uh-huh. Dus wat diverse beleidsterreinen raakt, maar ook wat niet alleen de gemeente raakt, maar ook andere overheidsorganisaties. Nou, Irma van Beek is met pensioen gegaan en toen hebben we met elkaar erover gehad van, vinden we het belangrijk dat deze functie blijft? Misschien wel in een andere vorm. Nou, toen heeft de raad uitgesproken, ja, we vinden het belangrijk dat deze functie blijft. Dus er is nagedacht over hoe dan. Minder uur. En het wordt een bredere sociale ombudsfunctie.
0: Dit klinkt heel raar, hè? Minder uren, maar een bredere sociale functie.
1: Ja, omdat minder uren, omdat gewoon het aantal mensen dat een beroep daarop doet, minder is.
0: Ja, maar als je het qua onderwerpen gaat verbreden,
1: ja,
0: in een ruimtelijke ordening.
1: Ja, maar dat werd al gedaan dus. Dat zat al in de oude, ja, in de oude functie ook.
0: Ja.
1: Dat die werden ook niet afgewezen. Als het een onderwerp was dat niet het sociaal domein raakte, was het niet dat je niet geholpen werd.
0: Nee.
1: Dus, maar goed, we hebben nu wel een wisseling gehad in de raad natuurlijk met een aantal nieuwe politieke partijen. Het ging nu over de invulling van de functie. Ja, en daarvan hebben nu toch ook een aantal partijen gezegd dat ze er eigenlijk geen voorstander van zijn. Nou, wij zijn nog steeds voorstander
0: van SEC, de ombudsman, vrouw, of de invulling ervan?
1: Nee, ook het feit dat we een ombudsfunctie in onze gemeente weer krijgen.
0: Oh.
1: Ja. En dat heeft ook mee te maken dat de gemeente ook een contract heeft met een nationale ombudsfunctie.
0: Mm-hmm.
1: Dus je zou kunnen zeggen en redeneren van, ja, dan gaat een inwoner daar toch heen. Ja, nou, daar ben ik dus echt, daar sta ik echt anders in.
0: Het
1: laagdrempelige
0: erbij
1: is weg.
0: Ja.
1: De ingangen in het gemeentehuis is weg. De relatie met de raad om gerapporteerd te worden, dat is ook weg. En om nou naar een nationale ombudsfunctie te gaan voor iets wat heel lokaal speelt. Je moet al dan formeel een klacht hebben ingediend bij de gemeente, dat je bijvoorbeeld onjuis bejegend bent. Dus die klachtafhandeling moet al gedaan zijn voordat je überhaupt een beroep kunt doen op de nationale functie.
0: Nou, dat klinkt,
1: nou, en wij zeggen van, dat klinkt heel hoogdrempelig. Wie gaat dat doen, zeg mm-hmm. maar? En het succes zat hem juist in die laagdrempeligheid. En nou ja, dat willen wij behouden. Dus wij gaan ook echt voor dit voorstel stemmen.
0: Koppentellend nu?
1: Meerderheid gaat mee.
0: Okay.
1: Ja, aantal koppen weet ik even niet.
0: Nee, oké. Okay. Ja. Maar het zal ongetwijfeld wel doorgaan.
1: Ja, maar we hebben als raad natuurlijk eerder al uitgesproken dat we het wilden.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, je ziet met
0: maar
1: een wisseling.
0: Maar doordat je nu andere mensen
1: hebt, twee, drie nieuwe partijen.
0: Ja.
1: Ja. Dus.
0: Okay. Dat aanstaande dinsdagavond dus. Dat zal niet automatisch een hamerstuk worden. Er zullen nog wel wat dingetjes over gezegd worden door deze en gene. Tot slot, Jantina. Deze week kwam in het nieuws dat Stedelijk Land heeft besloten, de gemeente heeft besloten, geen extra opvang voor asielzoekers te realiseren. En in het verleden was nog een keer sprake van het zelf uitzoeken van de asielzoekers die hier deze kant op zouden komen, dat je daar nog enig zeggenschap over kwam. Dat is helemaal sowieso van tafel, want we doen het niet. Hoe staat ChristenUnie daarin?
1: Nou, we doen het niet. Dat is ook niet helemaal waar.
0: Geen extra.
1: Nee, oké. Nee. Nou, de ChristenUnie is heel duidelijk. Wij vinden, het is in de keten hartstikke misgegaan. Daardoor is het in Ter Apel ontzettend druk en vol. En we hebben daar allemaal, alle gemeenten hebben een verantwoordelijkheid erin om Ter Apel te ontlasten. Wij ook. Dat is het eerste. Wij hebben als gemeente bij het COA aangegeven dat wij hebben het Fletcher Hotel ingebracht als zijn een opvanglocatie. Ja. Daar heeft het COA nog steeds niet op gereageerd. Of in ieder geval niet aangenomen als aanbod. En we hebben natuurlijk ook wat breder in onze gemeente gekeken. Van zijn er ook andere plekken?
0: Op en we hebben het dan over extra plekken, hè? Want er worden al
1: En noodplekken.
0: Precies.
1: Ja, precies. Ja. Dus wij vinden echt dat we een verantwoordelijkheid hebben als gemeente om daar onze rol in te pakken. Maar het moet natuurlijk wel mogelijk zijn. En je moet ook ruimtes en gebouwen hebben waar dat kan. En wat ons betreft, op het moment dat die mogelijkheid er is, moeten we echt ons steentje bijdragen. Maar dat hebben we ook al gedaan door het aanbod over het Flesje Hotel. Mm-hmm. En die is ook nog niet ingevuld. Dus, en ondertussen moet landelijke politiek moet aan de slag om het in de keten echt nu voor elkaar te krijgen. Maar we kunnen onze ogen niet sluiten en zeggen dat moet landelijk maar oplossen, want het probleem is er nu. De uitdaging hebben we gewoon in Nederland. En die moeten we ook met elkaar aangaan. Dus we hebben gewoon op verschillende terreinen en verschillende overheidslagen hebben we gewoon iets te doen daarin.
0: Dus dat Fletcher Hotel, dat staat nog wel steeds.
1: Dat staat nog steeds, dat aanbod. Ja, ja. Ja.
0: Nou, afwachten hoe daar dan mee om wordt gegaan. Want nu landelijk is het een beetje nu. Stadskanaal helpt alleen maar Ter Apel uit de brand. Ja. En voor de rest doet Nederland niets.
1: Ik las vanochtend in de krant dat Amsterdam extra plekken beschikbaar stelde. Ja. Maar
0: er ging ook een kaartje rond met rood en groen. En dan rode gemeenten die geen extra opvang deden. Daar was het thema klant was rood, hoor.
1: Ja, maar dat is dus niet. We hebben dus al een aanbod gedaan. Ja. En we hebben ook al diverse keren een noodopvang gedaan. Is het voldoende? Kan het meer? Ja, daar moeten we dus met z'n allen over hebben. Dat moet praktisch mogelijk zijn. Maar dat wij een verantwoordelijkheid hebben, ja, dat zeker. En ook al die andere gemeenten waar het rood is. Iedereen heeft er een verantwoordelijkheid in.
0: We wachten het af. We hopen er het beste van. Aanstaande dinsdag dus krijg jij gelegaliseerde hulp.
1: Ja, ja.
0: Die hulp die had je al. Maar dan worden de burgerraadsleden geïnstalleerd. Dat moet een goed gevoel zijn. En we wachten het coalitieakkoord waarover gesproken wordt. Daar moeten we nog even geduld voor hebben. Wie weet komt die van de week. We zien het wel.
1: Ja, nou.
0: Dankjewel. Een fijn zonnig weekend. Geniet ervan.
1: Dankjewel.
0: En volgende week weer aan de slag.
1: Helemaal dankjewel. Goed. Hai.

0: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. De werkzaamheden rondom het Steenwerkerdiep zijn volop in uitvoering. Daarom is de weg tussen het Steenwerkerdiep en de Tuxeweg afgesloten. De winkels die aan het Steenwerkerdiep zitten zijn wel bereikbaar... via de gedempte turfhaven die tijdelijk tweerichtingsverkeer is. De Tuxeweg wordt ook nog afgesloten en dat gebeurt op 15 juni tot en met 28 juni. In de nacht van 18 en 19 mei is de brandweer van de Oldenmarkt uitgerukt naar een brand aan de Veentjes. Even na 1 uur in de nacht werd de brandweer gealarmeerd en een paar minuten later kwam ook een waterwagen. De brand is mogelijk ontstaan door een oplader die in een bankstel zat. De schade aan de woning is groot, vooral vanwege rook en roet. De bewoners moesten de nacht ergens anders doorbrengen. Op 18 mei is een loods in Callenkote op last van de burgemeester voor 12 maanden gesloten. De burgemeester heeft dit besloten omdat in februari een drugslab werd gevonden. Een jaar eerder was er een drugslab in aanbouw gevonden. Burgemeester De Groot heeft deze beslissing genomen omdat hij een veilige leef- en woonomgeving wil en herhaling wil voorkomen. In Wolfga is er op 22 mei een fietser gewond geraakt tijdens het oversteken van een parkeerplaats aan de Tjerk-Hiddenstraat werd de fietser te laat opgemerkt door een automobilist. Hulpdiensten kwamen ter plekke en één persoon werd nagekeken door het ambulancepersoneel en uiteindelijk vervoerd naar het ziekenhuis. En dit was het lokale nieuws.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Kom bij mij aangekomen van deze aan de stoel. Goedemiddag, goedemorgen.
1: Goedemorgen nog, hè? Ja, ja. Nog steeds.
0: Ja, we waren er al vroeg bij natuurlijk, hè? Dus we bedenken al dat het middag is. Het is lekker warm hier, hè?
1: Het is heerlijk warm. Het is goed te oefenen hier op Takerdien. We zijn nog in Tiedem, gewoon langskomen, niet te bang wezen. Vaker weer te bang, hè?
0: Ja, vaker wel, hè. Hey, maar daar gaan we het niet over hebben. Maar we gaan het hebben over volgende week natuurlijk, hè. Want daar ben jij de grootste organisator van het feest de Havendagen. En daar gaan we wat meer over te weten komen. Wanneer begint het allemaal, Anne?
1: Ja, volgende week vrijdagmiddag beginnen we met de Olde Mensentour. Dat is, daar gaan er de senioren uitvallen over. Die mogen zich opgeven om met de bustocht mee te doen. Dan krijgen ze tijdens de rit een hapje en een drankje. En op het einde een lekker broodje kroket. Maar sommige oudjes die zeggen nog steeds van god, die bustocht, dat was zo mooi, want ik heb plekjes gezien, heb ik van mijn leven nog niet gezien. En die dames en die heren zijn ruim de 80 gepasseerd, dus hoe mooi kan dat wezen?
0: Ja, dat kan inderdaad heel mooi wezen. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is dat bedacht?
1: Ja, nou, het was in het verleden al eens eerder georganiseerd geweest, maar goed, door organisatorische omstandigheden, vrijwilligers, financiën, is dat een beetje naar de achtergrond gedreven. Nou ja, zoals je weet hebben we sinds 3 jaar weer een nieuwe frisse commissie, die probeert de boel daar weer op gang te houden, op gang te krijgen en er weer wat leuks van te maken. Nou, de Olde Mensentour was tijdens de vergadering toch altijd wel weer een dingetje wat boven kwam drijven. Dus we hebben wat mensen buiten de commissie bereid gevonden om ons daarmee te helpen. Ik noem dan een Klaas Laske, die zijn schoonmoeder, die zit in het zorgcentrum. Die kwam op een gegeven moment bij ons schot, dat toch wel weer leuk, wil ik wel een handje in helpen. Je weet, het is heel belangrijk. We hebben binnen de Havendagen een kleine commissie van 8 man, die het hele weekend zeg maar een beetje bestiert. Dus wat dat betreft is alle hulp welkom. Nou ja, Klaas Laske, die staat een beetje de aanjager van de Olde Mensentour. Wij regelen natuurlijk de boel. En daarnaast natuurlijk ook wat vrijwilligers uit het zorgcentrum zelf. Want je begrijpt, als er een bus klaar staat om 2 uur en we beginnen om 1 uur met, ik zal het niet heel chic zeggen, met inladen. Dan heb je je tijd wel nodig. Want ja, die komt met de rollator en die rijdt in een karretje. Daar weet je alles van, Dirk. Dus het gaat altijd niet even vlot.
0: Ja, maar dat is mooi. Hè? Dat inladen, hoeveel laad je erin dan?
1: Ja, we hebben een bus, er kan 70 man in. En we hebben tot nu toe nog 50 aanmeldingen. Nou ja, we hebben natuurlijk nog een week, dus er kan nog wat bij komen. Maar we hebben er sowieso alweer meer dan vorig jaar. We hebben er ook wat meer aandacht aan besteed. Dus we hebben een paar leuke sponsors gevonden die en de hapjes en de drankjes financieren. En ook wat patiëntjes instappen. Dus dat is alleen maar goed.
0: Ja, dat is goed om te horen. Hè? Dat is de vrijdagavond. Deze voor de jeugd op de vrijdagavond ook nog wat te beleven.
1: Ja, we hebben dan 2 evenementen op de vrijdag. Dat is dus de Olde Mensentour voor de oudjes. S'avonds hebben we een hele grote bingo. We beginnen redelijk vroeg met de bingo voor de jeugd. Met hele leuke prijzen. En s'avonds hebben we een volwassen bingo. Die duurt tot 1:30. 7 speelrondes met echt hele leuke prijzen. We hebben net even een voorgesprek gehad. Dat ik tegen je zei van, nou ja, de sponsoring in Vallenhoven gaat dus hartstikke goed. Kijk, zoals dit evenement waar we nu zitten, dat is natuurlijk toch ook een beetje zakelijk. Hè? Want dat is een bedrijf die dat organiseert. Op een hele leuke, verstandige manier. Wij zijn toch afhankelijk van geld wat we van derden krijgen. En ons motto is ook, we geven niet meer uit dan we hebben. Maar de afgelopen 3 jaar hebben we toch best wel een leuk evenement op de poten kunnen zetten. En wat de bingo betreft hebben we geen klagen met aanbod van spullen die allemaal van de middenstand uitvallen over.
0: Ja, want er zitten daar geen commerciële gedachten achter de Havendagen.
1: Er zit geen commerciële gedachte achter de Havendagen. We hebben een motto van wat de binnenkomst geven we uit. We hebben wel de afgelopen jaren een reservepotje opgebouwd. Dat willen we blijven doen om als we een keer een lustrum hebben om een keer uit te pakken. Ons motto is van de plus en min is gelijk.
0: Ja, nou, dat is een hartstikke mooi streven. Zaterdag is er dan nog veel te beleven.
1: Zaterdag is in principe de prio-dag. Dan hebben we dus vanaf 10 uur braderie tot 5 uur is er van alles te doen. Dan is ook wat hier vandaag zit, het visserscore. Dat is gewoon vaste waarde in Vallenhoven. We krijgen een dwelorkest uit Surhuis de Veen op visite. Er staat een klimtoren. Er komt een een dame die kinderen gaat sminken. En natuurlijk de hele dag braderie, 's avonds live muziek, de bottervaart. Je hebt van alles te doen. Ook in Vallenhoven zelf, die mensen benaderen ons. Kerken zijn los, er worden exposities gegeven. Er zijn wandelingen worden daar georganiseerd. Dus zat te doen.
0: Dus eigenlijk, het is niet alleen bij de avond of in het vertier. Je kan in het stadje zelf kan je ook van alles beleven. En bij zondag, wat is er zondag te doen?
1: Zondag hebben wij als commissie zijn een rustdag. Het is nog niet genoemd, maar wij splitsen de avonddagen in tweeën. We hebben meer het organisatorische, dat is voor de avonddagen zelf, zoals braderie en dat soort dingen. We hebben een goede afspraak met de twee horecabedrijven in Vallenhoven, die zeg maar, het op een bepaald moment van ons overnemen. Stel de braderie is afgelopen, dan gaat de live muziek beginnen. Dat is allemaal het pakje aan met de horeca. Maar we hebben dus zowel op de zondag, op de zaterdagavond, zaterdagmiddag, als zondagavond allemaal live muziek. En dat wordt allemaal verzorgd door de horeca. Zondagmiddag hebben we een wine and bites. Dan hebben we dus een wine and bites in combinatie met foodtrucks. Hele gezellige middag. Nou, het schijnt volgende week prachtig mooi weer te worden. Dus die wine and bites is dan ook, maar ook de zaterdag is dan bomvol met mensen en gezelligheid. Dus wees erbij.
0: Ja, en die muziek, is die gratis toegankelijk? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, de havendagen staat bekend om zijn laagdrempeligheid. Het meeste is gratis. Er staat bijvoorbeeld bij de Wine & Bites staat er bijvoorbeeld een fotoboot. Die moeten wij ook betalen. Nou, daar vragen wij een kleine vergoeding voor. Dan kan je lekker een fotootje maken van de gezelligheid. Maar over het algemeen, de braderie, visserskoor, de klimtoren, het sminken, dat bieden we allemaal gratis aan.
0: En wat zeg jij als organisator? Wat is de leukste dag om te komen?
1: Ik zou beginnen op de vrijdagmiddag en ik zou eindigen op de maandag. Want we hebben het over de maandag nog niet gehad, hè?
0: Nee, daar hebben we nog niet over gehad. Nee, dan ook nog een dingetje dan.
1: Jazeker. Maandagochtend organiseren we samen met de vier feesten ook het Corso organiseren. We hebben dus het Pinksterrijden. Wij dan zijn bekend hier in de regio. Daar gaan alle jeugdigen uit Vallenhoven gaan op trekkers worden die rondgereden door de regio. Ik heb in meerdere stukjes in de krant ook gezegd van we beginnen met de Olde Mensen Tour. En we eindigen bijna met de kinderen op de aanhangwagen. Dus ja, hoe breed we het hebben, voor groot en klein, voor jong en oud, zijn we heel druk bezig. En dan hebben we smiddags nog havenspelen. Dan hebben we wat en een springkussen verstijnd. Dus als de kinderen terugkomen van Pinksterrijden, dan worden ze welkom gegeten onder aan de haven. Dan krijgen ze ook nog een ijsje. En dan smiddags hebben we havenspelen. Dan gaat de wat grotere jeugd in de korselwagens. Die gaan met elkaar touw trekken en een beetje rouwdouwen. Maar heel gezellig het hele lange weekend afsluiten.
0: Ja, kortom, het is een heel goed en gezellig weekend. Ja. Zeg, mag ik jou bedanken hierzo voor deze geweldige informatie?
1: Ja, Dirk, en mag ik jou bedanken voor jouw aanwezigheid, zowel hier als en de aandacht die het heeft voor de avond daar.

0: We gaan naar Willemsoord, naar het dorpspark Willemsoord om specifieker te zijn. En dat doen we samen met Randy Lepen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Betrokken bij een club die zich bezighoudt met duurzaamheid in Willemsoord.
1: Stichting Duurzaam Willemsoord, ja.
0: En er zijn al wat zaken ondernomen. Toch?
1: Ja, ja. Nee, we zijn al jaren bezig met diverse zaken. Ja, absoluut.
0: Ja. Hoe is het met het zonnepark?
1: Ja, dat staat er en dat levert voor zover wij weten. Maar eigenlijk hebben we met het park verder geen bemoeienissen meer. Niet anders dat we dan wel contact hebben natuurlijk met de eigenaar of de beheerder, contactpersoon die er loopt. Mm-hmm. Omdat we met het park Willemsoord tegenaan liggen. Maar voor zover wij weten loopt dat. En is er nog een vervolgactie met accu's wat ze op willen stellen, dus opslag.
0: Okay.
1: Dus er zijn nog wel ontwikkelingen, maar dat is... Wij zitten niet meer wekelijks aan tafel.
0: Nee, precies. Dat loopt, het staat er en klaar.
1: Ja.
0: Maar daaruit komen gelden die beschikbaar komen voor de bevolking van Willem.

0: betaald?
1: Dat wordt vanuit fonds betaald, maar beoordeeld door de Stichting Duurzaam Willemsoord?
0: Nee, het is eigenlijk de bedoeling dat er een apart groepje komt wat die subsidies beoordeelt. Omdat we juist als Duurzaam Willemsoord dat niet zelf willen doen.
1: Nee, omdat jullie de mensen kennen.
0: Maar het moeten wel mensen uit Willemsoord zijn, laat me zeggen. Maar omdat je natuurlijk als stichting ben je beperkt. En we hebben gezegd, als dat groepje er niet komt, dan kan het altijd door het dorpsbelang samen met Duurzaam Willemsoord beoordeeld worden. Dus uiteindelijk komen we daar wel uit. Maar het is het idee om daar een apart groepje voor te maken die de aanvragen beoordelen. Maar daar hebben we vrijwilligers voor opgeroepen en die zijn er nog niet. Dus dat is...
1: Dat is in de maak, zeg
0: dat
1: maar.
0: Dat loopt, ja.
1: Maar dat betekent dus 15.000 euro per jaar. Dat klinkt hartstikke goed. Ja. Voor 10 jaar, zei je?
0: 15 jaar.
1: 15 jaar zelfs. Poeh. Nou, dat is hartstikke mooi. En dan kunnen dus... initiatieven uit het dorp. Aanspraak maken op die gelden. Ja. Maar dat moet nog gaan lopen.
0: Ja, in principe loopt dat nu. Mensen kunnen met ideeën komen. En dat is in de voorjaarsvergadering gepresenteerd. Bij de dorpsbelangvergadering, voorjaarsvergadering. Dus dat kan. Dus ja. Dat kon er wel meer publiciteit omheen. Want dat moet je toch bekendmaken dat het geld er is. En mensen moeten ideeën krijgen en... Er zijn al een paar ideeën. We zijn ook met het multifunctioneel centrum in Willemsoord bezig. Mm-hmm. Om die nog wat verder te verduurzamen. Dat is een van de ideeën die gelanceerd is. Nou, prima, past.
1: Ja, en dat is ook iets waarvan je dan. Wat je meteen al bedenkt, hè, in het kader van duurzaamheid. Ja. Maar zoals je zelf al zegt, je kan vele kanten op. En daar komt dan nog wel wat creativiteit bij om hoek kijken.
0: En dat laten we ook graag over aan de inwoners van Willemsoord, de Pollenronde Blessen, om met ideeën te komen. En dat is duurzaamheid is heel snel energie, laat maar zeggen. Maar het is uiteraard ook, laat maar zeggen, sociaal kan het ook zijn. Hè? Dus als iemand een of andere club, er is een jeugdclub, die zou ook aan kunnen vragen bij wijze van spreken om wat extra middelen om activiteiten te organiseren.
1: Ja. Ja, kan alle kanten opgaan. Nou, dat is hartstikke mooi.
0: Dat is een van de dingen. En daarnaast, wat nu het meest in het oog springt, is natuurlijk, we zijn gestart met Park Willemsoord. Vanuit alle overleggen en uit onderhandelingen met Jeroen Derdes, dat is de initiatiefnemer van het Zonnepark, hebben we uiteindelijk 3 hectare, eerst anderhalf, hebben we anderhalf bijgekocht, 3 hectare grond aan de Koningin Wilhelminalaan. Dat is een historisch kolonieerf, dus dat was ook echt... Die locatie, 3 hectare, was een kolonie.
1: En dat is dat punt waar ook de hele tijd overheen gereden werd bij de aanleg van dat zonnepark?
0: Ja, waar die grote parkeerplaats was, laat me zeggen, die laden en lossen. Dat was aangelegd om te voorkomen dat alles over de Ronde Blessen moest. Klein, smal weggetje. Ja. Dus eigenlijk een aparte ingang. Dat is nu allemaal opgeruimd. En we hebben eigenlijk nu al het grondwerk, laat me zeggen, de basis ligt nu zo goed als klaar. Volgende week afronden. Zodat we volgend jaar kunnen aanplanten.
1: En hoe gaat dat eruit zien, dat park?
0: Het is,
1: het klinkt wel heel chic, weet je niet?
0: Ja, Park Willemsoord. Dit is officieel nog een werknaam, laat maar zeggen. Dus misschien dat er nog een andere naam komt.
1: Ja.
0: Nee, we hebben met een werkgroep, laat maar zeggen. We hebben oproep gedaan voor mensen die mee willen denken over de inrichting. We hebben met een werkgroep, samen met een landschapsontwerper, Helien Tonkers, hebben een schets gemaakt. Er is een enquête gehouden in het dorp. Van wat zouden jullie in het park willen. En het thema, dat is eigenlijk, voor mij was dat al het eerste overleg wat we hadden met de werkgroep. Het thema is ontmoeten van het park. Dus er moeten allerlei functies in zitten. En het is vanuit, laten we zeggen, de verkrijging wat we vanuit het zonnepark hebben, moet het een groen park zijn. Dus het is een park, laten we zeggen, in de zin van ecologisch groen. En het moet ontmoeten zijn. Dus er zit een pool in met picknickplekken. Het is het idee om straks volleybalveldje, tafeltennistafel, surdeboelbaan, crossbaantje voor de jeugd. Zit allemaal, hangt allemaal in elkaar in dat ontwerp.
1: Want 3 hectare is best groot.
0: Ja, dat is serieus. En het is eigenlijk 1,5 hectare park, maar het mixt wat, laat me zeggen. En er zit een tuinderij, is nog de bedoeling. Met eventueel in de toekomst de schooltuin, die nu nog op een andere plek is. Dat zou daar kunnen. En daarvoor zijn we nog op zoek naar een tuinder die dat wil exporteren. Dus eigenlijk gewoon groente verbouwen voor lokaal, regionaal afzet.
1: Ja, geen volkstuinen.
0: Nee, zou ook nog een optie zijn om een deel van die volkstuin. Maar we willen eerst reserveren voor een tuinder. En daar zou best een deel van de 1,5 hectare tuinderij is ook heel groot, laat me zeggen.
1: Ja.
0: Een deel volkstuin. Alleen natuurlijk, Willemsoord is toch heel veel buitengebied. En heel veel mensen
1: hebben zelf een tuintje.
0: En groentetuin is, het is even voor mij in corona weer wat populairder geworden. Maar ik weet niet of het nog steeds... Dus dat zou kunnen dat een klein deel daar ook nog voor bestemd zou worden. Maar dat is natuurlijk ook ontmoeten. Juist op een tuin ontmoet je en heb je andere...

0: activiteiten. En, dus dat is eigenlijk het ontmoeten thema van het park. En met alle ideeën en functies die daaromheen hangen.
1: Ja, nou, dat klinkt hartstikke goed.
0: Ja.
1: Is het dorp er ook blij mee?
0: Ja, het is natuurlijk, het ligt net buiten het dorp. Hè. Het is voorbij het spoor, laat maar zeggen. Onder de snelweg door. En ja, tot nu toe is er altijd enthousiast gereageerd voor de reacties die we hebben gekregen. En ja, dat moet straks blijken hoeveel gebruik ervan gemaakt wordt, laat maar zeggen. Maar dat is natuurlijk het volgende. Van, ja, als het er ligt, dan kun je zien hoeveel er gebruik van gemaakt wordt. En uiteindelijk is dat ontmoeten, dat zal vast gebeuren met activiteiten. Dus, er komt ook gewoon een barbecueplek en zo. Dus je kunt er heerlijk gewoon in de natuur zitten en genieten. En uiteindelijk is die ecologische functie, laat maar zeggen, die heeft hij altijd wel. Dus dat blijft wel, laat maar zeggen. Dus dat is...
1: Wat is de planning?
0: Nou, we hadden heel mooi een soort... Ja, het duurde allemaal heel lang, laat maar zeggen. Natuurlijk alle onderhandelingen met het zonnepark. En, maar er zat nu een soort versneller op... omdat we een subsidie hebben gekregen van de gemeente Steenwijkerland. Ik vergeet altijd hoe het heet. Dat is initiatieven die goud waard zijn, zoiets.
1: Ik
0: zeg altijd de oude matrix gelden, dat weet ik dan nog. Maar vanuit mijn dorpsbelangenperiode. En daarmee hebben we eigenlijk nu de basis aan kunnen leggen. En we zijn nu nog bezig met ook subsidies voor bossen leggen en allerlei andere fondsen. De VSB en de Rabobank en dat soort partijen aan het aanschrijven. Om te kijken of we daar nog geld uit kunnen krijgen. En we hebben nog, en dat is de backup. In duurzaam zit nog naast dat duurzaamheidsfonds zit nog wat geld. Zodat als de subsidies niet lukken, we altijd een backup hebben voor aanleg en beheer.
1: Ja, want daar wilde ik ook nog even naartoe. Hè? Over een x-periode is het dan allemaal af.
0: Ja.
1: Ja, dan moet het ook onderhouden worden.
0: Ja, en daar hebben we dan eigenlijk geld voor gereserveerd. Dat in ieder geval dat beheer ook gegarandeerd is voor in ieder geval 15 jaar lang.
1: Ja.
0: Dus los van dat duurzaamheidsfonds. Maar dat we in ieder geval,
1: want daar gaan zaken nog wel eens op mis in de verschillende gemeenschappen.
0: Heel vaak.
1: Ja, toch?
0: Ja. Nee, dat is eigenlijk is het ook, wat we net over hadden, dat duurzaamheidsfonds hebben ook gezegd. Je kunt met ideeën komen voor, maakt niet uit, duurzame initiatieven. Maar het beheer moet ook geregeld zijn.
1: Ja.
0: Om te voorkomen dat je iets heel moois maakt en vervolgens 5 jaar later is het weer weg. Laat me zeggen. Dus ja, dat is niet duurzaam.
1: Nee, dat is zeker niet duurzaam. Dus wat dat er gaat, sturen jullie erop dat het sowieso 15 jaar...
0: Daar is geld voor gereserveerd.
1: Ja.
0: Dus dat is, ja, en dan is het 15 jaar is een heel eind, laat me zeggen. En dan is het kijken, dan zullen wij van Duurzaam Willem ook niet meer de beheerder zijn, waarschijnlijk. Tenminste. Als het een beetje mee zit wel, maar dat weet je niet. Dat
1: nee.
0: Is,
1: nee, nou ja, dat is afwachten. De plannen zijn prachtig in ieder geval. De planning vroeg nog even naar, wanneer moet het er zijn?
0: Nou ja, we hebben nu al dat grondwerk gedaan. Dus de poel is gegraven, de afwatering, het grond is verwerkt. Die grote parkeerplaats is er eindelijk uit, laat me zeggen. Dus die is weg. Het wordt nu gewoon groen. Er staat weer, voor een deel staat de boekweit in. En van het najaar gaan we aanplanten. En dan is het ook de bedoeling om de andere voorzieningen aan te leggen.
1: Aan te leggen, ja.
0: Dus en of er dan najaar wordt, of weer het volgend voorjaar. Maar in ieder geval van het najaar planten.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: En dan daar kan alles groen worden en daarna is het...
1: Volgend zomer is het park er wel.
0: Kan er, en dan, de barbecue aan. Ja.
1: En dan heeft het een andere naam gekregen. Daar horen we vast nog wel eens wat over.
0: Ja.
1: Omdat mensen namen kunnen aanleveren. Maar vooralsnog is het nu Park Willemsoort.
0: Park
1: klinkt
0: Willemsoort.
1: Succes met de werkzaamheden en bedankt voor de toelichting.
0: Ja, graag gedaan.
1: Wij gaan even afscheid nemen, want wij gaan naar het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we bij u terug met de actie voor de glijbaan voor het zwembad Tolhekken. Sport en spel voor hoogbegaafde kinderen. 80 jaar Steenwijkerboys. De huntenkunst. En het draaiboek van het Centraal Lokaal van het programma van morgen. Tussendoor het lokale nieuws. Graag tot na 11 uur.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er werd rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. En ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: Bijna 10:55 terug bij Kopwijzer. Tot 12:00 de volgende onderwerpen. Aandacht voor de manifestatie Huntenkunst. 80 jaar Steenwijker Boys gaan we vieren. Tussendoor het lokale nieuws. Aandacht voor een sport- en spelmiddag. Activiteit voor hoogbegaafde kinderen. En wij beginnen nu met het zwemmen in het zwembad Tolhek. En dat doen we samen met Rob Brunting. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Heb je een abonnement?
2: Ja.
1: En dat betekent iedere dag baantjes trekken?
2: Nou, eigenlijk wel, maar de eerste twee weken heb ik het een beetje laten afweten. En ja, ik niet alleen, want het was hartstikke koud.
1: Koud, ja.
2: Hartstikke koud.
1: Ja, er zijn diehards die dat wel volhouden,
2: ja,
1: maar
2: ja.
1: Ja, dat was wel bibberen. Maar dat bibberen is over.
2: Klopt.
1: En ja. Er kan lekker gezwommen worden. Het is ook heel goed gegaan met de abonnementenverkoop, hè?
2: Ja, het is uitstekend record.
1: Ja, record zelfs.
2: Ja. Dus het zwembad bevalt goed en we hebben zwemmers genoeg.
1: En daar moet je het van hebben.
2: Ja,
1: want het moet natuurlijk wel bekosterd worden. We hadden het hier in het voorgesprek ook al over van... ja, je hebt wel een prachtig zwembad, dat wil je behouden. Want als de klad erin komt en het is weg, dan krijg je het nooit meer terug.
2: Nee.
1: Ik kan me niet anders herinneren dat het zwembad toch lekkerder was. Vooral mijn hele leven al. En het is er nog steeds, maar het is qua beheer en hoe het allemaal werkt, zeker veranderd. Want het is allemaal vrijwilligers, hè? Allemaal vrijwilligers, bijna allemaal.
2: Ja, bijna allemaal. We hebben natuurlijk wel het personeel. Die staan gewoon op de loonlijst.
1: Maar dat moet, dat is ook een verplichting.
2: Ja, er zijn allemaal regels. Dat moet gewoon gecertificeerde mensen zijn die aan het bad staan.
1: Ja. Ja, en op zich ook helemaal niks mis mee als het allemaal te bekostigen is.
2: Ja.
1: Maar de rest gebeurt er vrijwilligers. Hoeveel hebben jullie er?
2: Ja, dat wisselt denk ik een stuk of 9.
1: Ja. Maar nog meer vrijwilligers daarnaast die ook nog hand- en spandiensten.
2: Ja, ik denk als wij mensen tekort komen en we een oproep doen, dan volgt een tsunami van vrijwilligers.
1: Ja. Nou, en dat is toch hartstikke fijn. Ja. Dat voelt heel erg goed. En over regeltjes gesproken, dan gaan we even naar de glijbaan.
2: Ja.
1: Want de glijbaan werd gecontroleerd. Nou, het hele zwembad wordt af en toe gecontroleerd natuurlijk. En daar was iets mis mee.
2: Nou ja, het is al... kijk, die glijbaan die er staat, die is... ooit onder Herman Lammerts neergezet door lokale aannemers. Dat is al, inmiddels ook al 40 jaar geleden.
1: Badmeester Lammerts.
2: Ja. Badmeester Lammerts, ja. Wie kent hem niet?
1: Wie kent hem?
2: En dat ding is gewoon aan het eind van zijn Latijn. En dan elke keer is met pappen en nat houden kan het weer. En nou, inspectie ziet dan ook oneffenheden in het glijvlak.
1: Ja, er zat oneffenheid.
2: En dan is het weer de trapwitterstijl. En nou, er is elke keer weer wat.
1: Oh.
2: Dus uiteindelijk hebben we als bestuur gezegd... Ah, hier moeten we iets mee. Maar ja, zo'n glijbaan... dat is echt een grote investering. En nou hebben we afgelopen jaren wel goed kunnen sparen. Maar ja, we komen toch nog wel wat tekort.
1: Mm.
2: En dus we zijn dit jaar... behalve dan het zwemmen, zetten we dit ook dit jaar... staat helemaal in het teken van het vervangen van de glijbaan.
1: Ja, want wat voor investering hebben we het over?
2: Nou, de glijbaan kost iets van 70.000 ex-BTW.
1: Dus,
2: ja, het is onvoorstelbaar.
1: Oh.
2: En ja, we hadden natuurlijk heel graag de oude constructie weer gewild. He, dat lokale bedrijven die glijbaan zouden bouwen...
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat is natuurlijk het allermooist. Maar ja, die regels die zijn zo aangescherpt... Hè, dat als, je kan het risico niet lopen... Hè, dat je met lokale bedrijven een glijbaan neerzet... Hè, die dan bij de inspectie wordt afgekeurd... omdat er allerlei onderdelen niet kloppen.
1: Hmm.
2: Dus ja, dat...
1: je kan hem niet met de inspectie ernaast op gaan bouwen.
2: Nee, die inspectie komt altijd achteraf.
1: Hmm.
2: Ja, maar goed, dat maakt verder niks uit. Dus dan moet je moet dan naar partijen in Nederland die glijbanen maken. En nou, dat hebben we dus ook gedaan. En wat wij wilden was in ieder geval een familieglijbaan. En wat we nu eigenlijk ook hebben. Het is niet zo'n sluis waar je in maar echt waar je met z'n drieën...
1: Een openlucht.
2: Ja, dat klopt.
1: Past ook bij een openlucht zwembad.
2: Ja, nou ja, dus, maar goed, hij gaat er komen en... Hm? Nou, we zijn dus nu bezig om via crowdfunding wat geld bij elkaar te halen.
1: Ja, en hoe gaat dat?
2: Nou, dat gaat nog niet heel erg geweldig. Er zijn wel heel veel mensen die gedoneerd hebben. Je kan QR-code kun je 10 euro storten. En dat zit er nu op tussen de 3.000 en 4.000. Ja, goed, we gaan allerlei activiteiten organiseren dit jaar. En er wordt ook achter de schermen nog gewerkt aan subsidiepotjes. Om het bedrag bij elkaar te krijgen.
1: Ja. Tot die tijd mag er wel gewoon van de glijbaan gebruik worden gemaakt, toch? De oude glijbaan.
2: Ja, dit seizoen wel.
1: Ja.
2: Maar links of rechts om mij, er moet gewoon volgend seizoen een nieuwe staan.
1: Oké, dus dat is wel de eis.
2: Ja, dat is, daar gaan we ook voor.
1: Ja, ja. En dat gaat lukken?
2: Ja, tuurlijk gaat
1: het. Met behulp van?
2: Nou, tuurlijk. Wat wel een beetje een teleurstelling was. We zijn allerlei fondsen afgegaan. Nou, je hebt het VSB-fonds, Oranje-fonds en weet ik veel wat allemaal voor fondsen. Ja, dan krijg je dus overal te horen van als je iets vervangt, dan vervallen heel veel van die subsidie via die fondsen. Dus.
1: Oh ja, want dat is dan niet een nieuw initiatief.
2: Nee. En dat, we moeten het gewoon op een andere manier doen.
1: Hmm. Maar er zijn nog wel fondsen die wel vervanging.
2: Ik ben ze nog niet tegengekomen. Er was een heel goed fondsenfestival in Dalfsen. Mm-hmm. Nou, en dan loop je wat van die kraampjes af. En op een gegeven moment ben je wel een beetje klaar van om overal het woordje nee te horen.
1: Ja. Ja, want daar zat ook de VSB en daar zat ook het Oranjefonds.
2: Wat misschien nog een mogelijkheid is. De provincie bestaat 500 jaar. En misschien dat daar nog ergens een subsidiepotje te vinden is. Nou ja, we graven gewoon door.
1: Ja, ja, ja. Want het moet. En,
2: ja.
1: En het, ja. En het zal. Maar jullie organiseren ook zelf zaken.
2: Ja, er komt van alles. Kijk, en mensen vragen ook wel eens naar die glijbaan toch gewoon weg. Maar ja, wij vinden dat daar is iedereen het unaniem over eens. Hè, wil je de jeugd bij het zwembad betrokken houden, dan heb je zo'n ding als een glijbaan heb je gewoon nodig. Ja. Ja, en dan hebben we ook nog het ongelukkige verhaal dat als je van Sterrenwoud naar Ondermarkt rijdt, dan staan campings. Nou, de ene glijbaan naar de andere wordt er neergezet.
1: Ja, dus je moet een glijbaan.
2: Nou ja, we willen gewoon niet achterblijven. Ja,
1: nee. Precies. Nee, en hij gaat er komen. Wat is het eerste wat op stapel staat naast de crowdfunding?
2: Wat is het eerste? Nou ja, er zijn fondsen aangeboord. Dus
1: nee, maar activiteiten waar mensen aan mee kunnen doen, zeg maar. Wat op die manier geld op gaat leveren.
2: Nou ja, dus het personeel die gaat met name in de zomervakantie kijken of ze dingen kunnen organiseren. Dat zit allemaal nog een beetje in de pijplijn. Ja, ja. Er wordt op dit moment ook contact gelegd met het bedrijfsleven om te kijken of we daar iets vandaan kunnen halen. Nou, er komen allerlei leuke ideeën. Hè, van we gaan een benefietconcert organiseren. Maar goed, dat moet allemaal nog.
1: Ja.
2: Maar ja,
1: dus jullie zijn ermee bezig. Als er iets georganiseerd wordt, horen we het graag.
2: Ja, we wonen in een hele creatieve omgeving. En daar gaan we grootschalig gebruik van maken.
1: Waar kun je de QR-code voor de crowdfunding vinden? Op jullie website?
2: Ja.
1: Gewoon tolhekken.nl.
2: Ja,
1: gewoon even googelen. Zwembad Tolhekken. En dan kom je er
2: simpel
1: terecht.
2: Ja hoor. En het allerbeste is nog, kom gewoon lekker zwemmen. En daar hebben we ook die QR-codes hangen. Dus
1: die combinatie is nog beter.
2: Ja, absoluut.
1: Succes.
2: Ja, dankjewel.
1: Dat het maar mag gaan lukken.
2: Ja.
1: En net wat ik zei, als er nieuwe activiteiten op stapel staan, dan horen we het graag.
2: Wij trekken aan de bel. Oké, okay. Ja.

0: Welkom, Gerdo van Dalen. We spreken elkaar regelmatig, omdat jij bij Sociaal Werk de Kop werkt en allerlei dingen organiseert. Maar waar je nu voor komt, HB Sport, dat doe je op persoonlijke titel. Een sport- en spelmiddag. HB staat voor hoogbegaafd. Hoe ben je daarbij betrokken geraakt?
1: Nou, op een gegeven moment zijn we erachter gekomen dat onze kinderen hoogbegaafd zijn. We zijn afgelopen meivakantie ook richting een vakantie gegaan, waar meer dan 200 gezinnen aanwezig waren met kinderen die hoogbegaafd zijn. En vanaf het moment dat ze eigenlijk uit de auto stapten, zagen we herkenning. Dat ze elkaar konden vinden, dat ze op een hele leuke manier met elkaar contact kwamen en konden spelen. En toen dachten we, nou, dat zou eigenlijk ook wel heel erg mooi zijn als we dat lokaal hier in Steenwerkland kunnen organiseren. Dus mevrouw en ik dachten, nou, dit gaan we ook regelen voor deze kinderen.
0: Ja. Kun je uitleggen waar het verschil in zit in die ontmoeting met gelijkgestemden, noem ik het dan maar.
1: Ja, ja.
0: En op de gewone school?
1: Ja, nou, hoogbegaafde kinderen die kunnen ook wel vaak anders denken qua creatieve oplossingen of uitdagingen. Ze kunnen ook wel sterker en intenser reageren qua gevoelens en prikkels. En het mooie van de gelijkgestemden is dat ze zich niet anders hoeven te voelen. Ze hoeven zich niet anders voor te doen. Ze hoeven zich niet aan te passen. Ze kunnen gewoon zichzelf zijn. En dan gaat het op een hele veel natuurlijkere manier dat men in contact komt met elkaar. En ook zichzelf kan zijn.
0: En dat voelen ze zelf gelijk aan?
1: Voelen ze gelijk aan. Dat is
0: wel raar, toch?
1: Ja, dat heeft mijn zoon ook wel gezegd. Van, nou ja, ik voel me ook anders. Het lukt gewoon niet. En dat is ook geresulteerd in school. Dat het niet zo goed lukte. Maar daar op die vakantie was het gewoon, ja, ik ben Nolan. Ik ben mezelf en ik kan mezelf zijn. En dat gun je natuurlijk iedereen. Dus daarom proberen we ook dat te realiseren op 6 juni.
0: Ja, en als je tussendoor steeds die contacten houdt met gelijkgestemden, noem ik dan maar eventjes, hè. Ja. Willen daarnaast dan wel meedraaien in het reguliere onderwijs? Of blijft dat lastig?
1: Nou, dat is per kind natuurlijk heel erg verschillend. Ja. En het uitzicht ook wel, hoogbegaafdheid uitzicht ook wel op andere manieren. Niet ieder kind is gelijk en het stigma heerst. Het zijn hele slimme kinderen, de Einsteintjes. Maar dat uitzicht op verschillende manieren. En het is gewoon een zoektocht voor ieder kind, ook in het onderwijs, met wat voor aanpassingen kunnen er gedaan worden op cognitief niveau. Maar ook sociaal-emotioneel gezien. Het is echt per kind verschillend of dat lukt in het regulier onderwijs of dat er misschien andere vormen gezocht dienen te worden.
0: Ja, want er zijn wel soorten onderwijs waar hoogbegaafde kinderen bij elkaar zitten.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus hoogbegaafd wil niet zeggen, per definitie zeggen, een heel hoog IQ?
1: Nou, dat gaat wel gepaard met een hoog IQ. Maar hoe dat dan weer tot uiting komt qua verwerkingssnelheid van bepaalde informatie of juist het verwerken van prikkels en emotie, dat is er ook bij. Het anders denken, kan nog wel eens botsen met kinderen van dezelfde leeftijd die dat niet op die manier hebben. Het is echt een zijnskenmerk, ja.
0: Nou, hebben jullie je kinderen laten testen, neem ik aan.
1: Ja.
0: Zijn er nog een heleboel ouders die dat niet doen?
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat er een bewuste keuze soms ook wel gemaakt wordt. Als er geen problematiek is, waarom zou je dan testen? Waar wel mooi aanpassingen mogelijk zijn gemaakt. Maar het wordt ook wel vaak door elkaar gehaald met neurodiverse breinen. Waarin je niet zo snel kan denken aan hoogbegaafdheid. En daar dachten wij ook een langere tijd niet aan. Bepaald gedrag wat wordt vertoond. Een bepaalde agressie, zeg maar. Je denkt alleen maar aan slimme kinderen. Maar dat is niet het geval.
0: Nee, dat omvat het niet.
1: Nee, dus preventief gezien, als je dit beluistert en je denkt, denk ook eens aan hoogbegaafdheid. Want dat is, komt eigenlijk wel vaker voor dan dat je denkt.
0: Ja. Die vakantie is dus goed bevallen. Die gaan jullie nog wel eens een keertje doen.
1: Gaan we nog een keer doen, zeker. Ja.
0: Maar daarnaast dus een sport- en spelmiddag.
1: Ja.
0: Hoe bereik je je doelgroep?
1: Nou ja, op een gegeven moment kom je natuurlijk wel een beetje in het wereldje van hoogbegaafdheid. Dus op die manier met verschillende WhatsApp-groepen probeer je de informatie te delen. Nou, ook natuurlijk hier om wat informatie en kennisoverdracht hopelijk te laten plaatsvinden. En ja, we proberen het ook richting scholen weg te zetten en Facebook in de krant. En ik hoop dat op die manier de doelgroep zich kan identificeren met... oh ja, dit lijkt me wel interessant. Maar ook ouders, dat die aanwezig zijn en welkom zijn... om het met elkaar te kunnen hebben over hoogbegaafdheid. Wat voor tips zijn er? Wat werkt bij jou? En ik hoop dat dat ook een neveneffect kan hebben.
0: Precies, want dat is dan een plus natuurlijk van het organiseren van een dergelijke middag, is het?
1: Ja, middag van 2:30 tot 3:30, 2 uurtjes. Verschillend sport- en spelmateriaal is aanwezig. En nou, dat wordt ook mooi begeleid. En we hopen op een mooie opkomst.
0: En waar?
1: Bij de atletiekvereniging Start 78. Mm-hmm. En dan hebben we de mogelijkheid voor het sport- en spelgedeelte... in de Groene Long natuurlijk.
0: Ja, ja. En wanneer is het?
1: 6 juni.
0: Volgend weekend. Ja.
1: Twee weken.
0: Mei is langer dan je denkt. Ja.
1: Ja. En als je denkt, van nou, dit is misschien wel wat voor mij... of voor kennissen, familie, geef het door aan diegene. En stuur een mailtje richting mijn vrouw... ja, Nelleke Buscher, @hotmail.com.
0: Nelleke Buscher, @hotmail.com. Voor informatie, maar ook gewoon
1: voor informatie
0: voor
1: of aanmelden.
0: Want welke leeftijd hebben we het over?
1: Dat is een goeie, dat is 6 tot 10 jaar.
0: Oké. Okay. Ja. Oh, echt jong dus nog. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. En vermoedelijk hebben we er ook bij gezet. Want het kan zijn dat men nog niet officieel getest is. Maar dat bepaalde zijnskenmerken wel overeenkomen. Wees ook welkom. We gaan niet voor de deur staan en leveren het onderzoeksrapport maar in. Dat doen we niet.
0: Dat heeft toch ook helemaal geen nut.
1: Zeker niet.
0: Nee.
1: Wees welkom.
0: Nee. Nou, leuk. Leuk dat jullie dat organiseren. Alleen jij en je vrouw of nog meer mensen inmiddels?
1: Nou, eerst ik en mijn vrouw. Vanuit daar gaan we kijken wie kunnen we nog meer bij betrekken... als het een succes is om het mogelijk ook groter te maken... maar we proberen het eerst zo weg te zetten voor de ontmoeting.
0: Ja, mooi. Ja. 6 juni, meld je even aan. Dat is wel handig.
1: Zeker.
0: Bij de Groene Long, atletiekvereniging. Ja. Nog één keer het mailadres.
1: Nellekebuscher@hotmail.com.
0: Helemaal goed komen. Dankjewel, hè.
1: Dankjewel.

0: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. In de nacht van 18 en 19 mei is de brandweer van Oldemarkt uitgerukt naar een brand aan de veentjes in hetzelfde dorp. Even na 1 uur in de nacht werd de brandweer gealarmeerd en een paar minuten later kwam er ook een waterwagen. De brand is mogelijk ontstaan door een oplader die in een bankstel zat en vlam vatte. De schade aan de woning is groot, vooral vanwege rook- en roetschade. De bewoners moesten de nacht ergens anders doorbrengen. De werkzaamheden rondom het Steenwerkerdiep zijn volop in uitvoering. Daarom is de weg tussen het Steenwerkerdiep en de Tuxweg afgesloten. De winkels die aan het Steenwerkerdiep zitten zijn wel bereikbaar via de gedempte turfhaven die tijdelijk tweerichtingsverkeer is. De Tuxweg wordt afgesloten van 15 juni tot en met 28 juni. Op 18 mei is een loods in Kallekoten op last van de burgemeester voor 12 maanden gesloten. In de loods was dit jaar een drugslab gevonden en een jaar eerder was er een drugslab in aanbouw. Burgemeester De Groot heeft deze beslissing genomen omdat hij een veilige leef- en woonomgeving wil en herhaling wil voorkomen. In Wolfga is er op 22 mei een fietser gewond geraakt. Tijdens het oversteken van een parkeerplaats aan de Tjerkhiddenstraat werd de fietser te laat opgemerkt door een automobilist. De hulpdiensten kwamen ter plekke en één persoon werd nagekeken door het ambulancepersoneel en uiteindelijk vervoerd naar het ziekenhuis. De ernst van de verwondingen is niet bekend. Dit was het lokale nieuws.
1: Met nieuws uit de regio.

0: En een feest. 80 jaar Steenwijker Boys.
1: Klopt.
0: En twee van die boys zitten tegenover voor ons. Willem Wasser en Arno Nijhuis. En Ria is ook even bij aangeschoven, Ria van In.
2: Ja, want waarom ik, eigenlijk?
0: Ja, nou, omdat jij meer weet van voetbal dan ik. En dat kan heel snel, want ik weet er niks van.
2: Nou, goed. Tegenover ons dus heren van de Steenwijker Boys. Jij hebt de namen. De een is Willem Wasser, dat weet ik. En de andere ben ik alweer vergeten.
0: Nou, dat is, dat is heel... een naam die ik veel makkelijker onthoud.
2: Nou, vertel jij maar dan.
0: Ja, Arno Nijhuis, maar dat komt door de achternaam. Ja, toch?
3: Nou, ja, misschien
0: dan,
3: wel.
0: Dan onthoud je veel sneller.
3: Ja. Ja.
2: De heren zijn aangeschoven in verband met 80 jaar Steenwijker Boys. Zolang hebben jullie het niet volgehouden.
4: Nou, dat schiet mooi op, maar nee. De eerste 20 jaar heb ik gemist, ja.
2: Ja. Hoe is de Boys zo ontstaan? Weet jullie dat? Toevallig?
4: Ja, dat weten wij. Arno...
3: Ja, nee, vertel me. Ja, we hadden eerst nog een voorloper, hè, van de club.
4: Ja.
3: Dat was de voetbalvereniging Vlaatseweg.
2: Oh, ja.
3: Dus de oorsprong van de club ligt wel in Steenwijk West. Dat sowieso. Maar nou, Willem, vertel
4: En dat
3: maar.
4: Kwam eigenlijk door een beetje onvrede door drie mannen. Knol en...
3: Lugmeijer
4: en... Ja, ik heb de naam al op papier. Maar drie personen die het niet helemaal eens waren met hoe het allemaal ging met de verenigingen in Steenwijk.
2: Uh-huh.
4: En die besloten om zelf een clubje op te richten. En die zijn begonnen in Steenwijk West en in Weiland.
2: Ja.
4: En ik heb wel begrepen dat het paard soms nog in het weiland stond. En die werd dan weggelokt. En dan konden ze voetballen. En de bal was bij één persoon in beheer. En zo is het een beetje ontstaan. En na een tijdje is de naam dus veranderd. Want dat moest toch een beetje allure hebben. Toen werd het VV Steenwijker Boys.
2: En toen is dat verder een vereniging geworden?
4: Toen is het een vereniging geworden,
0: toen
4: ja.
0: Toen hebben ze strepen gezet op dat weiland.
4: Toen zijn strepen gezet, ja. En op een gegeven moment, ik geloof na 2 of 3 jaar... een accommodatie gekregen ergens met een sportveld. Dus ja, zo is dat een beetje ontstaan als een clubje uit Steenwijk West.
0: Maar dat was dan allemaal nog steeds in West?
4: Dat was nog steeds in West,
0: precies.
4: Ja. En aan de rand hebben we natuurlijk de nodige verhuizingen gehad, hè, op de Kopenberg. En,
2: ja, het is ook zo. Ja,
4: verschillende sportlust. Andere velden, sportlust, noem maar op.
2: Ja.
4: En nu dus al een mooie tijd gevestigd op het park waar we nu zitten.
2: Ja.
4: En dat heet nog steeds de Kopenberg, maar ik weet niet eens de naam van het park wat het is.
3: Ja, dat is de Kopenberg.
2: Dat is de Kopenberg.
3: Om dat weer een beetje die naam weer terug te brengen, in stand te houden.
2: Ja. Hoeveel leden bestaat Steenwijker Boys nu ongeveer?
3: We hebben zo'n 140, 150 voetballende leden.
2: Ja.
3: Ja. We hebben 6 teams op het moment. En op de vrijdagavond wordt er gevoetbald, op de zaterdag wordt er gevoetbald en op de zondag wordt er nog gevoetbald.
2: Ja, competitie allemaal?
3: Allemaal competitie, ja.
2: Goed.
4: Ja, dames.
2: Gaat goed?
3: Dames, ja, inderdaad.
2: Dat was mijn volgende vraag geweest, dames.
4: Dames, ja, inderdaad.
3: Ja, ja. Die spelen in de vrijdagavond competitie. 7-7.
2: Ja.
3: Ja, dat is ook echt een verrijking van de vereniging, vind ik, dat damesvoetbal. Dat is echt belangrijk.
2: Ja, klopt. Dus je ziet hoe het landelijk nu gaat met... ik heb gisteravond nog een wedstrijd gezien, de dames landelijk. Of wedstrijden.
3: Ja.
2: Maar dat gaat echt de goede kant op allemaal.
3: Dat is volgens mij de groeifactor binnen de KNVB. Dat komt vooral volgens mij nog steeds uit het meisjes- en damesvoetbal.
2: Ja, klopt. Jeugd, hoe zit het daarmee?
4: Nee, dat is helaas. Hebben we sinds een 12-tal jaren geen jeugd meer. En we willen dat natuurlijk hartstikke graag. En bij onze voetballers die op dit moment in de zaterdag 1 en 2 spelen... zitten heel veel kinderen. Dus we hopen eigenlijk stiekem dat ze bij onze vereniging komen.
2: Ja.
4: Maar op een gegeven moment is dat... hadden we geen jeugd meer. En volgens het KNVB is dat voor een clubje als de Boys helemaal niet zo erg. Want jeugd moet je in investeren. En we zijn natuurlijk een hele kleine vereniging.
2: Mm-hmm.
4: Ja, dan moet je investeren in de jeugd. En financieel, ja, nu kan het... Maar toen, we hebben natuurlijk die brand gehad. Toen is er heel veel geld gaan zitten in het opbouwen van een nieuw complex voor ons en alles. Dat hebben we allemaal zelfstandig gedaan met heel veel vrijwilligers. Maar dat kost wel geld.
2: Ja.
4: Maar nu, ja, we zouden heel graag in de toekomst toch weer jeugdelftalletjes hebben. Want dat hoort bij een voetbalvereniging.
2: Ja.
3: Je mist toch die natuurlijke doorstroming, hè? Wat eigenlijk wel gebruikelijk is in een vereniging. Dat het mooiste is van jongs af aan beginnen en bij de club blijven tot aan het seniorenvoetbal.
2: Ja.
3: Ja, wij moeten met name hebben van toch de senioren of van oud-leden waarvan de kinderen de seniorenleeftijd krijgen en dan toch weer,
2: weer terugkomen bij
3: de club
2: bij de boys,
3: terugkomen inderdaad. Ja, dat is voor ons heel belangrijk.
0: Ja, want ik bedoel, je wil wel langer dan 80 jaar bestaan, toch?
3: Zeker.
4: Absoluut.
3: Wij gaan natuurlijk voor de 100 sowieso. Eerst de 80, maar we gaan gewoon door. Ja, ja, dat is ook de bedoeling.
2: Ja. Nou, dat is nog knap dat jullie het zo lang in leven hebben gehouden. Of jullie, maar de hele club.
4: De hele club,
2: zonder die noodzakelijke jeugd eigenlijk.
3: Ja, dat is eigenlijk best wel bijzonder.
2: Ja.
3: Ja. Gelukkig zijn er nog altijd voetballers die bewust voor onze vereniging kiezen om bij ons te voetballen.
2: Ja.
3: Er zitten toch wel wat, ik denk ook wel wat cultuurverschillen binnen de verenigingen.
2: Ja, want je hebt wel drie verschillende verenigingen natuurlijk, hè? De Olde Veste, de Boys en Steenwijk.
3: Ja.
0: En kun je dat? Kun je dat
2: zit een cultuurverschil tussen?
0: Dat cultuurverschil.
4: Nou ja, Olde Veste is natuurlijk een christelijke vereniging. Ja. Bij ons zitten meer de mensen uit Steenwijk West. En Steenwijk is van oudsher een beetje meer de middenstand en.
0: En dus die verlaatse weg, die is er gewoon ingebleven?
4: Die is er eigenlijk een beetje ingebleven, ja. Het zijn nu niet meer mensen alleen in Steenwijk West. Maar de mentaliteit en de gastvrijheid, ja, dat is nog steeds het oude Steenwijk West.
2: Ja, ja, ja. Nu bestaan jullie 80 jaar. Gaat vast heel goed gevierd worden.
4: Wij gaan er zeker iets van maken. Ja, dat is de bedoeling.
3: Ja.
4: Hoe precies weten we nog niet. Daar gaan we binnenkort over brainstormen met, hoop ik, een vrijwilligerscommissie die dat wil organiseren.
2: Mm-hmm.
3: Ja, we willen eigenlijk naar een soort van jubileumcommissie toe.
2: Ja.
3: Om toch wel wat, wat extra show aan zo'n. Ja, het is niet echt een officieel jubileum natuurlijk.
2: Nee, want
3: maar 80 jaar, dat is natuurlijk al.
2: Maar het 75 jaar is een beetje in het water gevallen.
4: Dat is inderdaad door de corona in het water gevallen, ja.
2: Ja.
3: We hebben nog wel gevierd, maar het was heel lastig. Want het was net een beetje tegen het einde van de coronaperiode. Maar ja, als je wat op poten wil zetten, ja, je moet dingen van tevoren regelen. Maar dat kon niet, want je wist totaal niet waar je aan toe was. Wat wel en niet kon en mocht en wanneer het kon en mocht. Dus we hebben toen nog wel gevierd, maar volgens mij pas in juni of zo. Helemaal aan het eind van het seizoen. Terwijl we normaal altijd rond de oprichtingsdatum, 27 maart, altijd onze feestavond hebben.
2: Ja.
3: Maar dat komt toen niet.
2: Nee,
3: toen hebben we het wel doorgeschoven. Maar ja, ik zeg, de tijdspanne om nog iets groots op poten te zetten, ja, die was te kort.
2: Ja.
3: Dus dat is toen niet gelukt. Nou ja, dus we gaan zijn nu 5 jaar verder bijna.
0: Ja, ik wil zeggen, die 27 maart, die is dus 27 maart 2027.
3: Wij bestaan nog geen.
0: Nee, het is pas 79.
3: Het is in maart volgend jaar, in 2027. Ja. Maar je moet natuurlijk wel op tijd beginnen iets wil gaan organiseren. Dus we zijn nu al een beetje aan het oproepen om bij de mensen thuis van, joh, heb je nog spullen liggen, oude krantenknipsels.
2: Oh ja.
3: Toevallig kwam gisteravond nog weer iemand met een hele boodschappentas vol met krantenknipsels. Die kwam er brengen aan bij ons op het complex.
2: Yeah.
3: Ja, dat willen we graag hebben. Er zaten zelfs nog oude shirtjes in. Maar ja, oude voetbaltas. Ik heb hier nog, kwam heel toevallig 3 weken geleden tegen. Toen we de foto gingen voor de kop. Er werden wat spulletjes van boven even erbij gehaald. Wat bij ons in de kast ligt bij de club. Er kwam ook een spelerspas van mijn vader tegen uit 1967.
2: Ja, maar fantastisch. Ja.
3: Ik denk, ja, maar die gaat eerst er even mee naar huis.
2: Ja, natuurlijk.
3: Want die heeft mijn vader daar waarschijnlijk achtergelaten. Ja. Zonder dat ik ook wist dat ding er was. Dus die komt dan naar boven.
2: Ja, ja,
3: maar dit soort dingen, zulke oude spelerspassen en oude statuten en wat ook maar is. Ja, dat zouden we graag willen zien. Dat we een soort van expositie kunnen opzetten.
2: Ja, ja, ja.
3: En dan in de hoop ook om weer een beetje de oudere leden. He, om die weer te laten, hernieuwd te laten kennismaken met de club.
2: Ja, een soort reunie of zo? Of?
4: Ja.
3: Nou, ja.
4: Niet echt een reunie, maar wat Arno zegt, dat de mensen weer de feeling met de Steenwijker Boys krijgen. Want het is natuurlijk een hele andere boys als zoveel jaar terug. En heel veel oud-leden zie je niet meer. En wij vinden het wel heel belangrijk dat die weer betrokken worden bij de club.
2: Ja.
3: Ze zijn vaak wel betrokken, maar merk ik wel, maar niet zichtbaar. Want als je spreekt, ze volgen alles wat de club doet. Ze lezen alle krantartikels, de social media, ze volgen alles. Maar je ziet ze niet op de club.
2: Nee.
3: En dat vind ik zo jammer. Want er wordt vrijdags gevoetbald, zaterdag, zondags. Nou ja, kom een bakje koffie halen, kom een biertje drinken. Ja. En dat zou mooi zijn, hè? Dat je dat weer een beetje meer terug ziet van de oudere leden. Ja.
2: Het eerste waar voetbalt het? Welke divisie?
3: Vierde klasse spelen.
2: Vierde klasse, oké.
3: Ja.
2: Okay.
3: Ja.
0: Maar dat is ook alweer een gebrek aan jeugddingetje. Want dan komen opa en oma wel kijken.
3: Ja, dat klopt.
0: En dan die reuring komt dan vanzelf.
3: Ja.
0: Hmm.
3: Ja, nee, dat scheelt
4: hadden we, gisteravond hadden we toevallig een wedstrijd van de zondag 2. Die was verschoven.
2: Uh-huh.
4: En dan zie je inderdaad mensen die komen kijken bij de kleinzoon. Die je ook jaren niet gezien hebt. Toevallig was het een tante van hem.
2: Ja.
4: Maar die vrouw was jaren niet geweest. En die komt dan weer kijken. En die wou eigenlijk niet naar huis. Die zit in Zonnekamp en die moet dan voor zo'n tijd thuis wezen.
2: Oh,
4: maar ze wou eigenlijk niet.
2: Nee.
4: Zo gezellig had ze het. En dat willen we. Hè? Ja. Want onze leus is ook van iedereen, voor iedereen.
2: Ja.
4: Dus Iedereen is welkom bij de club, maar kom alsjeblieft.
2: Ja, ja. Wil je nog oproepen doen ergens voor? Je hebt al een oproep gedaan van als je passen hebt of allerlei andere informatie. Ja.
3: En de mensen hoeven niet in die zin, ik bedoel, dat je het aan de club geeft. Hè, maar het kan ook in Breukelen voor die expositie wat we eigenlijk willen gaan organiseren. Om het in Breukelen te geven aan de club. En daarna, nou, we zullen het allemaal documenteren en daarna krijgen de mensen het weer terug. Mm-hmm. Maar, ja, als mensen nog spullen thuis hebben van de club, waarvan je denkt van joh, dat is hartstikke leuk om weer tentoon te stellen op zo'n jubileum. Ja, ze kunnen het gewoon bij de club brengen. Er is bijna het hele weekend is daar wel zijn er mensen aanwezig. Ze mogen bij mij mogen ze het ook eventueel brengen of mij aanschieten. En digitaal kan ook. En dan zou ik het sturen naar info@stimmekeboys.nl. Nou, heel veel dingen worden ook gedigitaliseerd, foto's en krantenknipsels. Ja. Dus als mensen het op die manier hebben, dan zou het ook op die manier naar de club gestuurd kunnen worden, digitaal.
2: Ja, ja.
3: Maar het zou heel mooi zijn als dat, als dat gevolg krijgt. Want met die brand in 2000 is er ook aardig wat oud materiaal allemaal verloren gegaan.
2: Jammer is dat, hè?
3: Ja. Ja. Ook van de, je ziet er niet zoveel meer in voetbalkantines als ze de bekers allemaal nog hebben staan. Maar echt die hele oude bekers uit de jaren 50 en van die medailles en zo. Ja, is van allemaal verloren gegaan. Ja, ja. Dat is wel, dat is ook, komt ook niet meer terug. Maar stel je voor dat de spelers nog een medaille uit die periode hebben, zo thuis. Nou, dat is hartstikke mooi materiaal voor zo'n jubileumdag.
2: Ja. En zijn er nog meer ideeën al in het hoofd om die dag, of die periode, of het weekend, ik weet niet hoe lang jullie dat willen doen, te organiseren, te vieren?
4: Nou, in ieder geval oud leden benaderen en laat je gezicht zien. Kom gezellig verhalen ophalen. Het moet gewoon een gezellig samen zijn wezen van oud leden en de nieuwe leden.
2: Ja. Ja.
3: Ja, dat is wel sowieso. Ik denk een. Want dat doen we sowieso elk jaar al rond die datum. Gewoon zal weer een mooie feestavond georganiseerd worden. Maar we hebben in het verleden ook wel gehad dat we een soort van jubileumwedstrijd organiseerden. En misschien is dat nog een van de dingen die.
2: De ideeën moeten allemaal nog helemaal goed ontstaan.
3: Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja, en je moet ook mensen hebben die het willen oppakken.
2: Ja.
3: Ik bedoel, zijn ook maar bestuursleden of commissieleden, allemaal wel welwillende mensen. Maar we hebben vaak allemaal al een taak binnen de club. Dus het zou ook mooi zijn dat er andere mensen opstaan die zeggen, oh, lijkt mij wel leuk om zo'n jubileumcommissie op te zetten of daar plaats in te nemen en dat op met te nemen. Dat zal mooi zijn.
4: Ja. Dus bij deze nog een oproep, oud-leden.
2: Ja. Ja. Nou, inderdaad.
4: Als je zich geroepen voelt om ons te helpen,
3: meld je
2: bij ons. info@steenwijkerboys.nl.
4: Ja, of persoonlijke benadering, of kom eens langs en dan komt het helemaal in orde.
0: Hartstikke mooi. Nou, wij wachten de plannen af.
3: Ja.
0: Tegen de tijd dat er meer helder is.
2: Ik wou zeggen dan weer.
3: Ja, dan komen we graag nog een keer.
4: Ja, dan komen we graag langs.
3: Ja, zeker.
0: Hartstikke mooi. Hey, dankjewel, hè.
3: En ja, jullie ook bedankt.
4: Graag gedaan. Ja.

Ja, en we zouden een interview hebben met iemand van de organisatie van Huntenkunst. Alleen onze telefoonvork doet het niet meer. We kunnen helemaal niet bellen met gasten. Nou, gelukkig gebeurt het pas aan het eind van het programma. Laten we daarop houden. Dus ik informeer u nu even bij gebrek aan meneer Schenning, die we niet kunnen bereiken, en het ligt niet aan hem, over de manifestatie Huntenkunst. Dat wordt georganiseerd aanstaande vrijdag, zaterdag en zondag, 29, 30 en 31 mei. Huntenkunst. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Komt waarschijnlijk ook omdat het niet naast de deur wordt georganiseerd. Het is in Ulft. Maar het wordt al voor de 32e keer georganiseerd. Het is een jaarlijkse internationale kunstmanifestatie. En op die manifestatie vindt u werk van kunstenaars uit meer dan 30 landen. Komende week dus, vrijdag, zaterdag, zondag. En we dachten er dit keer aandacht aan te besteden, omdat er iemand uit Steenwijk ook aan meedoet. De kunstenaar Enno Paulusma. Dus ik zou zeggen, kijk eens even op de website van de Huntenkunst. Staat van allerlei informatie over de manifestatie. En misschien vindt u het aardig om daar eens naartoe te gaan. Nou ja, dan hebben we een vervroegd einde van Kopwijzer. In ieder geval bedanken we al onze gasten die hebben meegeholpen. U voor het luisteren. Het werd gemaakt door Ria van Hien, Kimberly Leuminger, Dirk Brands, Tom Dolstra, Jannieke Hoijsma, Dave Prins, Daphne Stavast en Lucie Otten. Techniek Herman van Hien, ontvangst gasten Greetje Brands. Wat ons betreft een fijn, zonnig, heerlijk Pinksterweekend. En tot de volgende week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Ik ben heel even weg.
1: Papa! Dit kan zo niet langer.
2: Het is tijd voor... Geert en Marieke. We gaan beginnen.
3: Was ik zo aan toe?
4: Anders wij wel.
5: Het is zomer. Het is zomer. En de muziek klonk nog nooit zo lekker.

0: heerlijk zomer.
1: Nou, en hoe ook.
0: Jongen.
1: Het is ook gelijk hekken, hoor, bloody hot.
0: Afgelopen zaterdag was het bij mij 30 graden achter de tuin.
1: Ja, dat zal. Dat gaat hier wel snel natuurlijk.
0: Jongen. Het was echt een week van in de zon. Hoe was jouw week?
1: Oh ja, nou, mijn week was eigenlijk wel prima. We hebben lekker gewerkt. Ik heb gesport. Ik heb met mijn tante boodschappen gedaan.
0: Zo, gezellig.
1: Dat was ook heel gezellig. Ik heb lekker wezen wandelen. Wat heb ik dan meer gedaan? We moesten naar de tandarts. Nou ja, allemaal dat soort dingetjes. Het was eigenlijk een drukke, maar gezellige week.
0: Oké, nou mooi.
1: En die van jou?
0: Ja, mijn week was een beetje de week van het schilderen. Zoals je weet, ik heb wat bouwvakkers gehad en die laten altijd dingen achter. Zo wat Nandy hoort, dus dat heb ik dan maar weer zelf gedaan natuurlijk.
1: Mooi geworden hoor.
0: Het was natuurlijk ook een droevige week, want twee oud-medewerkers van de lokale omroep die zijn gaan hemelen.
1: Ja.
0: Chris de Jonge, techneut altijd bij Gerard Buisman. Hij was ook heel lang de huistimmerman bij de lokale omroep.
1: Ja.
0: En René Plekkenpol, programmamaker van een heel erg spannend programma. De gangen van Steenwijk, onder Steenwijk.
1: Oh.
0: Er liepen gangen vanaf, hoe heet dat, vanaf het Peerhuis naar het gemeentehuis. En,
1: En
0: vanaf de rechter en al die dingen meer.
1: Oh.
0: En daar maakte hij prima programma's van. Familie, wat zeggen we dan?
1: Ja, heel veel sterkte. Ja, natuurlijk.
0: Juist. En het was de week van een toch wel een hele vreemde open huis uitnodiging. Normaal, als je een open huis uitnodiging krijgt, dan is het een warm house party. Maar dit open huis, het huis was eigenlijk nog toten los.
1: Het was open. Ja, letterlijk was het gewoon prima. Want,
0: maar wel gezellig.
1: Het was hartstikke gezellig.
0: Ik zeg, Demi en Chris, heel veel succes daarmee.
1: Ja, absoluut.
0: Nou ja, en we zeiden het al aan het begin van het programma. Eindelijk de week van mooi weer.
1: Ja, heerlijk toch?
0: En dat blijft nog eventjes zo.
1: Hè? Nou, ik word er helemaal blij van.
0: Het is de start van week 22. Vandaag, zondag. 20 tot 26 graden, maar volgens mij nog iets warmer, want dit zijn de temperaturen aan de kust. En tweede Pinksterdag, zon overgoten staat hier, 30 graden.
1: Heerlijk, nou, dan ben ik vrij. Vandaag ben ik aan het werk, maar morgen ga ik er weer van genieten.
0: Lekker in de zon.
1: Zeker.
0: Tijd voor rock and roll.
1: Kom maar.

0: Volgens mij de enige originele La Bamba, Ritchie Valens, hoort u. Goedemorgen, welkom bij de Werven, bijna de Werven.
1: Bijna.
0: Het is voorlopig nog gewoon de Stichting Lokale Omroep Steenwijk.
1: Gelukkig wel.
0: En we zijn ook te beluisteren via Radio Centraal.
1: Zeker.
0: Ik zeg een zomers muziekje erbij.
1: Ja, we zijn natuurlijk ook te horen in Vollenhoven, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, want daar, nou ja, ik weet niet of dat dit weekend heel veel mensen naar ons luisteren, want daar hebben ze het veel te druk met feesten, want daar zijn al volop de havendagen bezig. Er is daar 4 dagen volop feesten en activiteiten. Maar ja, ook vandaag is er nog van alles te doen, want zo hebben ze gisteren al, zeg maar, verschillende voorstellingen gehad, exposities. Er is een heel horecaplein gisteravond vol geweest met plaatselijke muziek en allemaal leuke dingen. En diezelfde horeca die gebruikt vanmiddag, zondagmiddag, weer een heel leuk programma bieden ze aan. Want je hebt onder andere Wine and Bites vandaag, vanmiddag, met allemaal foodtrucks.
0: Oh, lekker.
1: Ja, hartstikke leuk. Dat gaat georganiseerd worden bij de haven, met wederom bijpassende live muziek, wat voor de relaxte sfeer zal zorgen.
0: Zoiets als dit.
1: Ja, echt perfect. Kan niet beter.
0: Die foodtrucks, je mag hopen dat er een klein parasolletje bij staat, maar
1: daar
0: wordt wel voor gezorgd natuurlijk.
1: Zeker, en dan is het nog niet klaar hoor, want maandag gaan ze nog lekker door, want op maandag tweede Pinksterdag zal de Havendagencommissie in samenwerking met de VVVV het traditionele Pinksterrijden organiseren. Vanaf het haventerrein zullen tractoren met aanhangers kinderen door de regio rijden. Het is eigenlijk de tegenhanger van de Oldemeense Tour, staat hier.
0: Dat zeg maar dan weer niets.
1: Nee,
0: maar
1: mij ook niet.
0: Ik kan me bij dat andere wel iets voorstellen. Ja. Wanneer je denkt, tweede Pinksterdag, we gaan niet naar Spanje, we gaan niet naar Verwegistan, we gaan gewoon naar Vollenhoven. Dan denk ik dat die kinderen zich daar prima van maken.
1: Nou, inderdaad. En de hele dag is er nog van alles te doen. Er staan voor de kinderen diverse springcursus klaar. Er zijn volop spelletjes te doen. Er zijn leuke prijzen te winnen. En het weekend wordt afgesloten maandag met een leuke DJ.
0: Dus op naar Vollenhoven.

0: gedaan.
1: Maar niet alleen wij hadden een open huis. Je was toch ook nog geweest al bij...
2: Zeker. Wij waren iets later, want wij hadden natuurlijk nog drie dingen staan.
1: Altijd.
2: Maar wij waren er zeker. Absoluut.
1: Over open huis gesproken.
2: Nou, inderdaad. Sorry, ik kom een berichtje tegen. Want nou, ik denk dat daar toch wel heel veel mensen uit Steenwerkerland komen. Want verpleegtehuis Zonnekamp heeft na bijna 2 jaar... een ingrijpende verbouwing eindelijk is afgerond. Nou, dat werd ook wel eens tijd dan toch, na 2 jaar.
1: Ja, na 2 jaar wel, ja.
2: Nou, en dat wordt dan ook wel gevierd. Want op donderdag 28 mei organiseert Zonnekamp een open huis... waarbij belangstellenden het vernieuwde gebouw kunnen bezichtigen.
1: Dat is te veranderd allemaal. Staat dat erbij?
2: Nou, dat ga ik eens even opzoeken. Ja, het gebouw is ingrijpend vernieuwd. Nou. Lichter, ruimer en duurzamer. En bijzonder aan het open huis is dat de bezoekers ook de gloednieuwe afdeling Schoeder kunnen bekijken. De nieuwe bewoners trekken pas een week later in. Dus je hebt alle ruimte, je kan overal heen. Nou, dit is hartstikke leuk. Ik denk dat daar toch veel mensen komen. En veel mensen dus de afgelopen 2 jaar last hebben gehad van de verbouwing. Maar nu is het klaar.
1: Oké. Zeg, er is een plaat die kunnen wij maar 1 keer per jaar draaien.
2: Ja, zullen we dat doen? Mooie Pinksterdag. Ja, dit is wel de mooiste versie, hè?
1: Van Thomas Bergen.
2: Prachtig.
1: Eleni Gurel.

0: komt uit De Beste Zangers, weet je dat nog?
1: Ja, leuk. Ik denk dat dit liedje heel veel wordt gedraaid vandaag en morgen.
0: Ja? Nou, ik hoop het wel.
1: Ja,
0: Thomas Bergen tezamen met Lenny Goer.
1: Ja.
0: Op een mooie Pinksterdag bij RTV's Los en bij Radio Centraal.
1: Ja.
0: Bij deze Pinkster Days.
1: Heerlijk, en wat een mooie zonnige Pinkster Days.
0: Nou.
1: Hey, ik kreeg net van jou de hoes in mijn handen gedrukt van onze vinylplaat. Je hebt gekozen deze week voor een nummer van Teach In.
0: Ja.
1: En ik kende eigenlijk maar één liedje van Teach In. En misschien als ik deze hoor, dat ik denk, oh, deze ken ik ook. Maar ik ken eigenlijk alleen maar Dingen Dong. Maar jij hebt voor een andere gekozen. Het lijkt heel veel, het heeft een beetje dezelfde klanken staat hier als de George Baker Selection.
0: Ja, weet je wel.
1: En weet je hoe dat komt? Ze hebben dezelfde producer als de George Baker Collection.
0: Oh, dat wist
1: Eddie
0: ik
1: Owens
0: niet.
1: Is de producer.
0: Eddie Owens, ja, dat gaat samen. Ze deden ooit mee aan het Eurovisie Songfestival.
1: Ja, dat hebben ze toch gewonnen?
0: En ze wonnen daar.
1: Ja. Nou, dit was de tweede succesvolle single van Teach In. Want de eerste, ik dacht dan de eerste is Dingen Dong. Dat was niet zo, dat was Fly Away. Dit is de tweede. En hoewel het echt wel een hit was, heeft het alleen nog nooit in de top 2000 gestaan van Radio 2.
0: En hoe heet het?
1: Het heet In the Summer Night.

0: Uit Enschede kwamen ze.
1: Ja, ja. Oh ja.
0: Met Getty Jaspers. En In the Summer Night 105.4 FM. Ik zeg het er nog maar een keertje bij. En ja, eigenlijk ook gewoon op de DAB. Maar dat wist je wel, hè?
1: Dat wist ik wel, ja.
0: Onze single voor deze week uit, je had het opgezocht. Nee, 1974. We gaan naar de markt.
1: Ja, we gaan naar de markt. Want volgende week, zondag 31 mei... dan is er een oldtimer-festijn op de markt in Steenwijk. Liefhebbers van klassieke voertuigen die kunnen zondag hun hart ophalen tijdens het eerste editie van het oldtimerfestijn op en rond de markt. Tijdens deze koopzondag, ook nog eens, hartstikke leuk, verandert het centrum in een paradijs vol nostalgie, glanzend chroom en bijzondere verhalen. Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat elke auto een verhaal heeft. En tijdens de Static Show, die is van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags, is er een verzameling van zo'n 80 oldtimers te bewonderen.
0: Zo.
1: Van karaktervolle klassieke auto's tot nostalgische brommers en stoere motoren.
0: Dat past allemaal op de markt, 80 oldtimers.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Vroeger mocht dat gewoon, hè. Kon je gewoon op de markt parkeren.
1: Ja,
0: kon je gewoon met de auto door de
1: Ik heb daar wel eens foto's van gezien.
0: Ik weet nog wel dat ik in het begin had ik zo'n rood Fiatje.
1: Ja.
0: 127. En wanneer wij ons dan verveelden, was het non-stop met de auto door de Oosterstraat en over de markt.
1: Nou, wat leuk zeg. Ja, dat kan nu niet meer, hoor. Dat is het er niet meer in. Nou ja, bezoekers krijgen zondag de kans om deze historische voertuigen van dichtbij te bekijken. En ook nog eens in gesprek te gaan met de eigenaar. Op de oproep van Steenwijk Vestingstad om dus mee te doen, werd massaal gereageerd. Nou, dat blijkt wel. En de binnenstad die vormt daardoor het decor voor een gezellige middag vol herinneringen aan vervlogen tijden en stoer en authentiek vakmanschap.
0: Nou, is dat even leuk. Wij gaan in. Oké?
1: Als ik vrij ben, dan vind ik dat een goed idee.
0: Oké.

0: Dat heet Black Lilies. Past wel een klein beetje in jouw, hoe heet dat, in jouw loopdinges, Spotify-lijst.
1: Ja,
0: dit toch?
1: Zeker. Ik ga het straks ook nog

0: even naar Kallekoten.
1: Of we gaan naar het weerbericht.
0: Oh ja, dat is het. Sorry, ik hoor het muziekje. Ja, dan gaan we eerst naar het weerbericht.
1: Ja, met wie?
0: Roosje.
2: Steenwijkerland, weekend weerbericht.
1: Nou, het is vandaag zondag. Het is eerste Pinksterdag. En de mist die er vannacht een klein beetje was, die trekt er heel snel op. En er volgt een zonnige dag. Het wordt een graad of 24 en volgens mij nog iets hoger. Met een zwakke noordwest- tot noordoostenwind. En dat is dan weer een klein beetje fijn met die erg warme temperaturen. Want dat is wel lekker op de fiets en zo. Vannacht helder met 14 graden. Dus iedereen die er en daar op de camping staat, hier en daar. Ik zeg gewoon daar blijven, want er is helemaal niks mis mee.
0: Maar het is wel lekker dat wat afkoelt. Ja, vind je niet?
1: Ja, zeker wel. Ja. Ja. Tweede Pinksterdag dan. En zon overgoten staat hier. Met een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen wordt het tot 27, 29 graden. En s'nachts ook niks mis mee op de camping. Ik zeg gewoon onder een klein dekbed.
0: Ja hoor, ja, heerlijk. Wat een vooruitzichten.
1: Dinsdag doet de zon wederom goed haar best en wordt het gemiddeld een graad of 25. Woensdag en donderdag blijkt het kwik iets terug te zakken. Maar ja, goed, 18 graden voor deze tijd.
0: Doen we het nog steeds voor. Ja. Zeker, zeker.
1: Dacht ik ook, ja. Hey, we zitten een beetje in de zomerse muziek. We zitten een beetje in de barbecue-sfeer en zo. Dus ik zeg...
0: daar kan maar één liedje bij horen.
1: Romanese.
0: Ja, bij zo'n barbecue moet je eigenlijk maar één ding zeggen, hè?
1: Ja. Bestel maar.
0: Bestel maar.

0: Ecstasy.
1: Ja, heerlijk. Daar ben ik lang niet geweest.
2: Nee, ik ook niet eigenlijk, nee.
1: Dat was ook al een keer weer tijd, toch?
2: Heerlijk.
1: Maar ik hoorde op de radioberichten en de files en vooral de verkeersberichten dat het ontzettend druk is bij de kust. Dus okay. Dat het eigenlijk niet, niet handig is om nu heen te gaan.
2: Ga maar gewoon naar de Beulaker.
1: Nou, dat is misschien wat verstandiger. Hé, we gaan even naar Kallekoot, zoals ik net al zei. Want op zaterdag 30 en zondag 31 mei organiseert Taman Indonesia de Pasar Toraja. Dat is een tweedaags evenement rond de kleurrijke cultuur van de Sulawesi. Ik denk dat je het zo uitspreekt. En dat houdt in dans, muziek, workshops, traditionele kleding en Indonesische gerechten.
2: Dat ja, dat is altijd de lekkerste daar. Ja. Daarvoor ga ik nog wel eens daar naartoe.
1: Oh, heerlijk. Echt, ja, ja. Nou, dus tijdens deze tweedaags evenement staan de traditionele Toraja-dansen, live zangoptredens en modeshows met Indonesische klederdracht centraal. Daarnaast kunnen de bezoekers deelnemen aan workshops, traditionele hapjes maken. Dus je kan al die lekkere hapjes ook nog zelf leren maken.
2: Oh, lekker.
1: En je kan kennis maken met de dansen uit de Sulawesi. Nou, hartstikke leuk. Dus nou ja, hou je nou niet van oldtimers, maar zeg je van ik ben meer van een wat kleurrijk Indonesisch feest, dan kan je lekker naar Taman Indonesia. De tijden van de opening zijn, van het park zijn van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags. Dus gezellig naar Kallekoot.

0: Molly Elizabeth is dat, was dat, nee, is dat gewoon. En dat heet Run Rabbit. Dat doet me altijd denken aan de buren hier. Want die hebben zo'n konijn achter het huis, die loopt altijd los.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Maar die komt nooit hier in de tuin dan?
0: Nee, die blijft gewoon gezellig daar een beetje bij hun...
1: Nou, gelukkig maar.
0: Achter thuis.
1: Anders was je al je plantjes kwijt geweest, denk ik.
0: Nou, vertel.
1: Hoor ik een trekker?
0: Ja.
1: Nou, dat komt toevallig.
0: Vertel.
1: Want Stichting Autocross de Bossen, die organiseert dit jaar alweer voor de 5e keer de Bosser Trekker Trek. De wedstrijden starten om 10:00 en zullen rond 17:30 eindigen. En de bezoekers kunnen nagenieten in de tent waar dan daarna live muziek te horen is en een DJ. En het gaat tot 1:00 in de nacht door. Dan denk je, wanneer is dit dan? Nou, dit is dus op zaterdag 30 mei aan de Bossen. Wat is dit dan, de standaard trekker trek? Ik heb er nog nooit van gehoord, maar het is dus... De standaard trekkers proberen voor een sleepwagen een full pool te halen. Eén full pool is 100 meter en de bekende merken als Fendt, Ford, John Deere en de Case, die zijn dan te zien. Alle bekende merken rijden mee met gewichten tussen de 2,5 en de 11 ton.
0: Is dat?
1: Allemachtig. Er rijden 140 deelnemers mee. Dus je hebt wel wat te bekijken als je meegaat.
0: Volgens mij was er ook zoiets bij ons op het dorpsfeest. Maar ik weet
1: een trekkertrek?
0: Nee, ja, zoiets, ja.
1: Nou, dat kan. Er is voor elke leeftijd is het eigenlijk doet wel mee, staat hier. Mm-hmm. Dus het is hartstikke leuk. Het begint al vanaf jong en het gaat door tot oud. Het is een fantastisch evenement. En het zorgt vooral voor veel saamhorigheid. Dus dat is hartstikke gezellig.
0: Gewoon lekker op de trekker.
1: Zo is het.
0: Dit is de zomerrit van 2015. Ja.

0: van Marieke.
1: Je bent toch wel binnen als je de zomerhit maakt, hè, ja, van zo'n jaar.
2: Ja, ja, ja. En ik zei zojuist, er is, er zijn tig verschillende uitvoeringen van dit nummer. Een disco-uitvoering, een jazz-uitvoering heb ik gehoord. En er wordt er ook een gezongen door een dame, maar dat is volgens mij een beetje een AI-zangeresje. Maar wel leuk.
1: Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, hier ga je mee scoren. Dat is één ding wat zeker is. Nou, wie vroeger ook een hit heeft gescoord, dat is mijn keuze van. En dit nummer waar ik voor gekozen heb, die staat ook wel bekend als de zingende kikker.
2: Ja.
1: Ken jij dat?
2: Ja, maar dat heeft te maken met de videoclip die erbij is.
1: Ja, ja, ja. Want de stem van de kikker is die van Ronnie James, Dio. En het nummer werd uitgebracht op 8 november 1974. En het was gelijk een hit. Nou, ik heb hem nog nooit in de kikkeruitvoering gezien. Dus dat ga ik toch een keertje opzoeken. Maar ik heb gekozen voor een nummer wat ik van de week weer een keer tegenkwam. Ik denk, die is leuk. We gaan luisteren naar Roger Glover en de Guets. Zeg ik dat goed?
2: Ja.
1: Love is all.

0: Week bij Radio Semiek.
1: Leuke gratis krant in de bus gehad van de week met, ja, je raadt het bijna al natuurlijk.
2: Ja, het gaat over het Dickie Woodstock Festival. Ja. En nou, ze hebben er nu een gedeelte en volgende week komt er weer een gedeelte. Dus dat is hartstikke leuk. Het gaat nu eigenlijk een beetje over achter de schermen van het Dickie Woodstock Festival. Want ja, zo'n feestterrein staat natuurlijk niet zomaar.
1: Nee, maar dat kun je zien op die ene foto en die daar staat. Die staat ook altijd bij de ingang waar al die vrijwilligers op staan.
2: Ja, prachtig, ja. Nou ja, ook dit jaar staat het eerste weekend van augustus natuurlijk weer in het teken van het Dickie Woodstock Festival. De 36e editie is het alweer. Het is het festival van Steenwijker Land en omgeving. En het is ook alweer compleet uitverkocht in een uur tijd. Dus ja, mocht je nog heen willen, dan heb je pech. Dat lukt niet meer. Maar wat dan wel heel leuk is, is dat ze dus nu een kijkje achter de schermen geven. Want wat de bezoekers dus vaak niet zien, is het werk achter de schermen. Achter het festival staat de crew, K-R-O-E. Een hechte groep van zo'n 120 vrijwilligers, jong en oud, maar met één gezamenlijke drijfveer, samen een geslaagd feest neerzetten. Deze mensen, papa, die nemen alle vakantiedagen op en besteden alle avonden aan het opbouwen.
1: Mooi, hè?
2: Ze zijn aan het knutselen, overleggen. In de opbouwweek zijn de vrijwilligers de hele week in touw om het festivalterrein vorm te geven. En als ze dan aan je vragen van, wat vinden ze nou de mooiste moment van het weekend? Nou, daar hoeven ze niet lang over na te denken. Dat is eigenlijk de donderdagmiddag. Want dan staat alles, dan is de tap klaar en als dan het eerste biertje open gaat, dan genieten ze het meest.
1: Ja, maar dat is ook zo. Ik vind ook die middagen eigenlijk het leukst.
2: Ja, dat zeggen hun ook. De zaterdagmiddag ook.
1: Wanneer dus zo'n artiest

0: verslaving.
1: Nou, dit, ik mag dit tot september mijn keuze van zijn?
2: Oh, sorry, ja. Ik, wacht even, Dolly Dots. Want,
1: wat is die leuk?
2: Ze zijn iets te vroeg.
1: Ja, echt. Ja, ik vind het altijd al een heel mooi liedje. Maar ik vind dit ook wel een hele vrolijke versie.
2: Marco Kaats, tezamen
1: met Lange Frans.
2: En ja, die is best eigenlijk wel leuk.
1: Zeker.
2: Ik heb het daar weer verraden natuurlijk, hè.
1: Ja, nou ja, nou, mensen die goed naar ons luisteren weten natuurlijk ook nog dat we in de maand zitten van de Dolly Dots. Dus dat kan
3: ook niet. Artiest van de maand.
2: Voor de laatste keer, hè. Want het is toch maandag alleen in juni, of nog net niet?
1: Nee.
2: Oh, nee.
1: Volgende week hebben we ook nog de Dolly Dots, hoor.
2: Oké. Okay.
1: Ja, nog één keer.
2: Hoi.
1: Nou, we gaan eruit met de Dolly Dots. En ik hoop dat ik dit weer goed uitspreek. Heli di la di do.
2: Hela di la di lo.
1: Oh.
2: Of hela di la di lo.

0: Een uur lang zomerse muziek op de werven, zeg ik maar vast. Zelfs de Dolly Dots zingen zomerse muziek.
1: Ja, die sluiten heel vrolijk af.
0: Heerlijk is dat, gezellig. Zeg het, ik heb nog een klein... volgens mij nog een minuutje of twee over, drie, vier.
1: Ja.
0: En ik heb eventueel voor jou Bluff.
1: Ja.
0: Met Zoute Landen, BZN in de summertime. Chris de Bruin met zijn campingfeest. Pattenmoes Groen met Dan weet je dat het zomer is. Of Wendy Woo met Zomerliefde.
1: Nee, maar dan kies ik dit keer toch voor Bluff, denk ik. Dat vind ik wel een mooie afsluiter van deze...

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Het gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Abcoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. We'll be right back.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Slos. RTV Slos. Oh, ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: Geiten Jan ging voor het eerst naar het bal. Zag mooie vrouwen overal. Hij zag een tientje lang niet mis. Hij dacht...

schreeuwen, oh, hij drukt me dood. Geitenjan, geitenjan, hij ligt wel gek. Hij moet me kussen en hij bitten in de nek. Geitenjan, geitenjan, hij ligt wel gek. Hij moet me kussen en hij bitten in de nek.

geswind. Ook vast en zeker van mij een. Ik wat dacht, geite Jan, die ligt wel gek. Je moet me kussen en niet bieten in de nek. Geite Jan, die ligt wel gek. Je moet me kussen en niet bieten in de nek. Nog één keer voor de klaarde jongens. Geite Jan, die ligt wel gek. Je moet me kussen en niet bieten in de nek. Geite Jan, die ligt wel gek. Je moet me kussen en niet bieten in de nek.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
2: Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: beste muziek. RTV Slos 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrand smeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Callas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in een kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de de Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: De muziek RTV Slos op 105.4 FM.

0: onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter, die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: de muziek. RTV SOS 105.4.

0: Spijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Spijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Spijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Spijker, Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorspijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen Kamp met het NMS Journaal.
3: Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Spijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Spijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Spijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

Het Trocadoro Ensemble opende vandaag Muziekpalet. Caetano Donizetti schreef muziek voor 75 opera's, maar hij was veel veelzijdiger. Zo componeerde hij onder meer 16 symfonieën, 19 strijkkwartetten, 193 liederen en 3 oratoria. Hij schreef bijvoorbeeld ook een prachtig dubbelconcert voor viool en cello in D klein. Het eerste deel, Allegro Manon Troppo, klinkt zo.

András Kiss, viool, en Judith Kiss, de Domonkos, cello, speelden het eerste deel uit het dubbelconcert voor viool en cello van Donizetti. En ze werden begeleid door Camerata Budapest onder leiding van László Kovács. Er zijn componisten met een groot oeuvre, maar die door slechts één werk beroemd zijn geworden. Marie-Auguste Durand is er zo eentje. Deze op 31 mei 1909 overleden Franse componist kreeg grote bekendheid door deze wals in S. Groot.

Harpiste Nora Merz speelde de wals in S groot van Durand. Ook een componist met een enorm oeuvre is Antonio Vivaldi. Hij maakte furoren met een groot aantal composities, waaronder dit concert voor twee mandolines, strijkers en basso continuo in G groot.

De gebroeders Angel en Pepe Romero speelden het eerste deel uit het concert voor twee mandolines in een bewerking voor twee gitaren. Ze werden begeleid door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Iona Brown. Met werk van vaste gast in muziekpalet Wolfgang Amadeus Mozart zou ik oneindig veel muziekpaletten kunnen vullen. Ik beperk me tot één compositie per aflevering. Vandaag aandacht voor de pianoconcerten van Mozart. Hij schreef er 27, de een nog wel luidender dan de ander. Uit nummer 17 KV 453, het derde deel Allegretto. Passievol gespeeld door Murray Pereira. En hij wordt bijgestaan door de English Chamber Orchestra.

Dat was een deel uit het 17e pianoconcert van Mozart. U luistert naar Muziekpalet, een wekelijks programma bij RTV1, Radio Centraal en De Slos.

Zo klonk het tweede deel, het Andante uit symfonie nummer 101 van Joseph Haydn. En dat strakke ritme zorgde ervoor dat deze symfonie de bijnaam De Klok kreeg. Uitvoerend orkest was de Philharmonia Hungarica onder leiding van Antal Doráty. De Tsjechische componist Antonín Dvořák schreef tussen 1878 en 1888 een serie van 16 Slavische dansen. Oorspronkelijk voor piano vierhandig, door Dvořák zelf bewerkt voor orkest. Ze zijn ondergebracht in twee opusnummers, 46 en 72. Uit opus 72, nummer 1, in F groot, en het Tsjechisch Philharmonisch Orkest staat onder leiding van Václav Neumann.

In oktober 2010 overleed op 84-jarige leeftijd de Australische sopraan Joan Sutherland. Op 30 december 1978 werd ze in de adelstand verheven. Ze werd Dame Sutherland, commandeur in de orde van het Britse Rijk. Ze speelde in talloze opera's en zong ontelbare liederen. Een klein voorbeeld. Uit de opera Hoffmans Vertellingen, Le Comte Hoffman, zingt Sutherland nu Les Oiseaux dans la Charmille, de vogels in het prieel. En ze wordt begeleid door l'Orchestre de la Suisse Romande onder leiding van haar echtgenoot Richard Bonning.

0: De Kok. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Rovenkamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden.

En de Duitse buitenlandminister Wadephul noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Dag allemaal in Westerlijkwerf, Steenwekkerland, elders in het land. Dit is een nieuwe lichtflitsuitzending die in het teken staat van Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. En de Heilige Geest hoort bij de drie eenheid Vader, Zoon, Heilige Geest, waarin christenen geloven. Wat van het uur? Nou, muziek die daar dus ook op is afgestemd. Marijke Bos komt een aantal keren aan het woord. En we hebben wel wat informatie. Verder zal ik kort zijn en ter zake zijn. Wie bijt de spits af? Dat is Petra. I will celebrate when the Spirit of the Lord.

All I Ask of You, de Sarah Brightman en Cliff Richard uit 1986. Tijd voor een opwekkingslied, nummer 403 van deel 15... met erop de nummers 386 tot en met 404. Kom en help ons oogsten aan sluitend kostenkalender.

Zondag 24 mei, de band Signaal, 9:30 in de ochtend in Oldeberkoop. Themadienst verzorgd door de band in de Bonifatiuskerk al daar. Zondag 24 mei, het Gospelcore Spirit, om 10:00 in de ochtend in Hoek van Holland in de Dorpskerk. Medewerking kerkdienst. Zondag 24 mei, Gospelcore Miracles, 9:30 in de ochtend in Zevenhoeven. Zondag 31 mei, de band Signaal, 7:00 s'avonds in Houderwijk. Themadienst verzorgd door de band in de Binning. Dan gaan we naar 7 juni, zondag 7 juni. We For Him, 9:30 in de ochtend in Lutten. Het is een gospel folkband en die verzorgt, verwerkt mee aan de ochtenddienst al daar. Zondag 7 juni, Gospel Core Spirit, om 9:30 in de ochtend in Zoeterwoude. 20 juni, dat is Gospel Core Massiach, 2:00 in de middag in Scherpenzeel. Dit keer in het Gelderland, Scherpenzeel, want er is ook hier in de regio een Scherpenzeel. Maar dit keer Gelderland dus, een midzomermatinee Songs of Praise. Dan gaan we naar 21 juni, New Creation Gospel Choir and Band, 10:00 in de ochtend in Ilstrum, themadienst Goud in het MFA. Zondag 21 juni, de Young Christian Singers, 2:00 in de middag, Broeksterwoud, medewerking tentdienst. Zondag 28 juni, Antigas Vocal Group, 2:00 in de middag in E, medewerking tentdienst. Het is trouwens van 2 tot 4:30, moet ik zeggen. Zondag 28 juni, Gospel Core Miracles, 9:30 in de ochtend in Woerden. Zondag 28 juni, Voices of Faith, 10:00 in de ochtend in Garijp. Medewerking open luchtdienst. En bij slecht weer naar de Andreaskerk. Zondag 28 juni, Stricto Via, 9:30 in de ochtend in Drijber. In het dorpshuis Het Kraampje. En dan medewerking, begeleiding, samenzangdienst van een themadienst. Alles is na te lezen op www.gospelpodium.nl en dan kijken bij agenda.

Pinksterfeest, feest van de Heilige Geest. Hij zet je in vuur en vlam. Je enthousiasme voor Jezus groeit. Je voelt dat je openbloeit. Je hart wordt zacht. Vol liefde wordt het gevuld. Je krijgt blijdschap, vrede en geduld. Hij wil in je wonen en zijn vriendschap tonen.

De Heilige Geest wil ook in jouw hart komen wonen. Je kan hem uitnodigen. Je kan hem vragen, kom in mijn hart. Hij wil je helpen om te geloven in God. Hij wil je helpen om het goede te doen. Hij wil je kracht geven als je je zwak voelt. Hij geeft je een nieuw leven. Alles wat je ooit verkeerd hebt gedaan, is vergeven door Jezus. De Heilige Geest geeft jou rust, geeft je vrede. De Heilige Geest vult je met liefde, blijdschap. Het is zo bijzonder om vol te zijn van de Heilige Geest. Misschien wil je graag meer over hem weten. Kijk eens bij de Alpha-cursus. Daar hoor je veel meer over de Heilige Geest. Je kan meer vinden over de Alpha-cursus op alphacursus.nl.

0: Na de kostenkalender hoorde je achterin volgens echt de Nijverdal met Jordi Inspiration. Toen een bijdrage van Marijke Bos. Daarna de Lost Dogs met Scenic Routes. Weer Marijke Bos en zojuist DWA uit 1996 met A Reason Why. Lichtfest vervolgt nu met Cutlass en Your Touch live.
1: Thank you guys so much for coming out tonight. You guys have been an amazing crowd. We love you guys. And we want to leave you with one last song once again. Returning the focus of why we're here, because without the touch of Christ in our lives, none of us would be here tonight. And that's what this night is all about. Thank you guys again.

John Belvedere met zijn uitvoering van het Keith Green nummer Create Me a Clean Heart, daarna Marijke Bos en daarna gaandeweg met Volg Mij.

Pinksterfeest. De vrienden van Jezus zitten al 10 dagen te wachten. Jezus was naar de hemel gegaan. Hij is daar koning. Ga naar Jeruzalem, zei hij, en wacht daar op de Heilige Geest. Hij zal jullie kracht geven. 10 dagen, dat duurt best wel lang. Wanneer zou hij komen? In Jeruzalem is het helemaal vol met mensen. Van allerlei landen komen mensen om het Pinksterfeest te vieren. Het oogstfeest. Petrus, Johannes en de andere vrienden van Jezus zitten bij elkaar. Plotseling horen ze een geluid. Ze kijken elkaar verbaasd aan. Het lijkt alsof het stormt. Nou, het lijkt niet zo, het hoort zo. Ze kijken elkaar verbaasd aan. Wat is dit? Zeggen ze. Huh? Kijk eens, wat heb jij daar boven je hoofd? Roept er een. Ze zien vlammen als van vuur boven hun hoofd. En het is alsof er in hun hart ook iets gaat branden. Ze worden in één keer zo vol van God. Petrus zegt van, jongens, we moeten naar buiten. We moeten de mensen over Jezus gaan vertellen. Petrus, die ooit zo bang was. Hij is nu vol moed. Hij voelt zich krachtig en sterk en vol liefde voor de mensen. De mensen moeten weten dat Jezus ook voor hun is gekomen. Hij gaat naar buiten en vertelt alle mensen over Jezus. Wat Jezus heeft gedaan. Wat Jezus heeft gezegd. Dat Jezus is gekomen om het goed te maken tussen God en de mensen. Dat hij beloofd was door God al lang van tevoren. De mensen luisteren verbaasd. Ja, Jezus, ze kennen hem wel. Ze weten dat hij gestorven is. Aan het kruis. Sommigen waren erbij. Sommigen hadden geroepen, kruisig hem. En nu vertelt Petrus dat Jezus is opgestaan. Na 3 dagen is hij levend geworden. Hij is nog 40 dagen bij hen geweest. Daarna is hij naar de hemel gegaan. En nu is hij koning voor altijd. Jullie mogen ook vriend van Jezus worden, zegt Petrus. Jullie mogen bij hem horen. Hij houdt van jullie. Hij gaf zijn leven ook voor jullie. De mensen zeggen, wat moeten we doen? Laat je dopen, zegt Petrus. Laat je dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan zal de Heilige Geest in je hart komen wonen. Hij zal je blijdschap, vrede, liefde en geduld geven. Je mag een nieuw leven beginnen, samen met Jezus. Hij vergeeft alles. Hij wil herstel geven. Heel veel mensen zijn onder de indruk van Petrus' woorden. Ze willen ook bij Jezus horen. Op die dag worden er 3000 mensen gedoopt. Zij worden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat een blijdschap, wat een feest. Wat een grote oogst op het oogstfeest.

0: Flitsagenda. Opwekking 2026, de Pinksterconferentie. Thema Ik Ben, van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei aanstaande. Het begint vrijdags om 19:30 s'avonds tot 21:30. Thema diep geraakt door het kruis, een samenkomst met Christian Tan, met medewerker van de opwekkingsband. Verder is er een uitgebreid programma met van alles en nog wat en de presentatie van de nieuwe opwekkingsliederen. Ik hou het kort vanwege de tijd. Zaterdag 5 juni, de EO Jongerendag, Fearless Generation in Rotterdam Ahoy. Vrijdagavond is er een reunie en nu weet ik wat het is. Het wordt een concert, die reunie. Ik heb verder geen invulling van. Joram Kaats zal trouwens presentatie verzorgen van de EO Jongerendag. En in de volgende uitzending kan ik waarschijnlijk wel wat meer vertellen. Feest van de Geest in de regio, dat is een beeldende kunst en monumentale kerkarchitectuur Overijssel en Zuidwest-Drenthe. Thema elkaar verstaan. Er zijn 3 dagen nog geweest. 23, 24 en 25 mei nog te gaan. Diverse protestantse kerken open van 1 uur 's middags tot 5 uur 's middags. Eigentijdse kunst tijdens Hemelvaart en Pinksteren. En diverse plaatsen dus in deze regio. Diever, Dwingelo, Giethoorn, Havelte, Nijenveen, Sint-Jansklooster, Uffelte, Meppel, Steenwijk, Vledder, Wapseveen en Blok Zijl. De Alpha-cursus, waar Marijke Bos het straks al even over had. Kijk op alphasteenwijk@gmail.com. alphasteenwijk@gmail.com. De coördinator is Jacob Bos, telefoon 06-427-57229. 06-427-57229. Nou, er is nog niet duidelijk of er in het najaar een Alpha-cursus in Steenwijkerland komt. Weststellingwerf is ook nog niet duidelijk, zijn ze trouwens wel eens geweest. Maar Ooststellingwerf, Oosterwolde, begint er in september 1 in de Levensbron al daar. En dan gaan we weer terug naar de muziek. En dan gaan we luisteren naar Jesse Dixon. Hij stond in de jaren 70 in de Meente. Toen trad hij op voor Youth for Christ jongeren. We gaan nu luisteren naar Jesus is the Answer.
1: We got an old song we'd like to share with you. It goes like this.

0: De Heilige Geest helpt je om te vergeven. Hij geeft je volheid van leven.
1: Deze Lichtflitserszending werd technisch verzorgd door Henk Kok en Renier Simons. Samenstelling en presentatie door ondergetekende Bert Kuiper. En Marijke Bos wordt nog bedankt voor haar bijdrage voor deze Pinksteruitzending. Misschien komt ze later ooit nog eens een keer weer terug in een uitzending. Marijke Bos is actief in de Koning en voor de Alpha-cursus. En daar heb ik al wat informatie over verteld. Events to Christ, nog even de contactgegevens. www.eventsforchrist.nl/agenda. www.eventsforchrist.nl/agenda of telefoon 0297-237-172. Dat is 0297-237-172. Opwekking, de Pinksterconferentie 2026 is trouwens op een bekend festivalterrein vlak bij een bekend pretpark bij Biddinghuizen, voor alle duidelijkheid. En dan zeg ik je, dan wil ik je graag prettige Pinksterdagen toewensen namens het team. En we gaan eruit met Elvis Presley, Precious Lord, Take My Hand.

0: uit in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor.

Door van oppositiepartij CAP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Uske Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

kon dikwijls vriendelijk praten en gaf me dan steeds nieuwe hoop. Toch had ik al gauw in de gaten, je praten was niet zo goedkoop.

Ik wil in de toekomst weer vrij zijn. Aan mij zijn jouw woorden verspild. Misschien zal je zelfs dan weer blij zijn. Je krijgt nu beslist wat je wilt.

0: weer. Het eerst bij Keulen. Mijn tante walst over het dek als een jong peulen.
1: Oom Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zong Kromme Teun. Duitsland was pistoucheun.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jezelgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand

anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer dan nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have ever been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de

0: VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Even terug naar toen. Even terug naar toen. Met RTV Slos.
2: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselke spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het op 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Het gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1-seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

kunnen wij samen bewegen. Naar de zon, naar de regen. Zodra we landen op de grond, daar beneden. We kijken niet naar het verleden. Op die king size slapen breder. Van die queen vibes wordt het heten. Jij mag niet.

De nieuwste Nederlandstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Nederlandse muziekkoepel.
1: De nieuwste Nederlandstalige muziek in de muziekkoepel bij RTV Slos.

David Satijn. Je draait je om, opent je ogen. Zo vredig en volledig uitgerust. Ondeugend en verheugend zijn wij.